a samenleving, a Surinaamse samenleving, nanga alasi fu a ex-president Chandrika Persat Santoki di lasigwe den adei sampasa en we kondeler ook to den nabestaande den familie nanga de smadi de lontu en nanga a dede fu a mandisi lobby wang yusabi a grand tapu disi de wang grand tapu pewe mus mek ala wisan in order fos we gwe libi a grand tapu disi omdati we no sap ote we gwe a de masra di ebo pal oteng en sana a day, sana a yuru, sana a minute, a second, sang we e gwelibi a grond sapu disi. Maar, make we take praxeri en nogmaals sterkte na de familie na everyone's ma di be de lontu eng. Lobby wang, we godoro na a programma eni aboskopu disi, we abi furu fuchar konadoro, maar aboskopu disi, ade shatu, en ook tu, we mek muiti fuko ook tu, na tapu Facebook, nanga wan programma, pe misrefi sakona eni beeld, en chari bonfuru leri konadoro, vanuit a genade fugado, vanuit Bijbelboeku, we sa chari leri konadoro, sang boom giwi fuwi teki, vanuit Bijbelboeku, en sang falsi, sang libisma e charconadoro vanuit de egi praxeri en sa epsa no no de na enisran kondre na ina skin fu masra. Lobby wang, yabi furu sani sa epsa na ina skin fu masra. Look how we dena eni a pass a thing. So safri safri, we nader a thing fu pass nana boom freda. Lobby wang, goede vrijdag so boom. En eni attendati, dana masra Jezus Christus gona a kruisi giwi a paifu wi sondu en nanga ebrudu a wasi ala wi sondu kring so that we become the free and feni da libi fu tego suma e accepter en suma e bribi sako knapu ondro a brudu disi a diri brudu disi en sa feni oktu yepi na papa Jehova almakti en na eni den pasa ting da yeyere fa masra Jezus Christus be opo bakana dede en abe far up gona eni a hemelse geweste pe asidon na a let anu seifu a papa en grontapu de e fut bangi. Lobby wang, we taki tide abra a brudu fu Jezus Christus di tranga moro imri wan trasanina eni a grontap disi. Lobby wang, a brudu disi for lusu a her grond tapu en a libinomo fu wika accepter. A brudu disi for lusu ala dem bakap chifuwi di dena pasi ekong de wansa no gebore ete. A brudu disi wurokongi den kaba ef den kombribi da de ka knapu veilig en de ka feni da libi futego so tronga en so dipi a brudu disi e woroko. Lobby wang, dat meki not noti no man proti a brudu disi na wan sei not noti no man gersi a brudu fu Jezus Christus not noti no man teki a presi fu a brudu fu Jezus tidedei yeshi na eni a evangelie na eni grond tapu, ma metaki spesurutu abrasra nan kondre, yeshi fa libisma e poti a brudu fu Jezus Christus na wansei. Ook tu na eni a skifu masra, yeshi taki a brudu fu Jezus ne preiki moro. Ala sei preiki no no de, na soso profeci tese hakias, falsi profeties e konadoro, ala sotusma opoleki profeti na ina kondre disi, en de giwor tu leki te sma e leisbuku te dei opo. Lobby wan, ala de sandisi, na soso verfalseng fu a evangeli, omdat Bible buku e takwan presi, ataki ef wine preki a wuroko na a kroisi moro, dan we meki a evangeli troan soso sani. Lobby wan, dat wan taki sondro a wuroko na a kroisi, sondro a brudu fu Jezus Christus, a boskopu no abi warti. Lobby wan, a boskopu no abi warti, a
boskopu sankona in a grontapu disi and samu spreki na a dede nanga a opo bakafu masra Jesus Christus dati de akrakti fu da evangeli and na dati wawang wisa bribi fu chariwi gona

only na fesi lobby wan. Tewe taki abra a brudu fu Jesus Christus. Dawe taki abra asani di ferlus minanga yu. Minanga yu wide ferlusu ferlusu kaba. Mino abi wamp kimbatra o life only fanodu fu espoiti herde na mis king fu yagi takru yeye. Omdati mi abi a brudu fu Jesus Christus. A brudu di e wiki dede. A brudu di e tap siki. A brudu di e genees en befrei. Lobby wang. O life only ne genees. O life only never free lobby wang. O life only no man teki a presi fu a brudu fu Jesus Christus en. O life only no man kong tapu a brudu fu Jesus Christus presi. Lobby wang, you sabi one lady de abra o life only because o life only ano self only lobby wang. Den tendisi me proberi fukona Facebook na tapu a Facebook page van Henren Wendel nanga wan leri abra sana olive oli en sana salaf oli omdati furu leisi yeshi libisma na eni serena kondre bribisma oktu e bai pkimbatra olive oli en de serengi den tak na salaf oli a abi salfu anga ala sot sanina en sei en de spoiten trawai gona de woroko presi de spoiten tap de sturu nanga den tafra de spoiten amo fodoro fu de woroko presi spoiten tap de wagi nanga ala sot sani lobby wan mi kan tell you taki asandisi ano de bibles ano de bibles sref srefi omdati bible buku e lerwi taki o life only no be meki fu de sandati you abina in bible buku pe you ka lazy abra o life only and you abina in bible buku ook tu pe you ka lazy abra self only and self only now a only sanobe mak mopo eight a temple sres serefi fu konadoro sei and bible buku skrifi taki a de van geslacht tot geslacht lobby wang maar mi adviseer you den day dis fu luku na tap mi Facebook page van Henren Wendel pe yo kisi aleri fu a pisi woroko disi lobby wan. Dus mi raad you aan no buy olive oli somar chimbatra olive oli e spoit na tap you skin. Betre you carry a brudu fu Jesus Christus di abi ala makti fu genees na nga bevrei en chariu gomoro fara na tapa pasi fu papa Jehova al makti. Lobby wan, we godoro na eni Bible buku na eni a buku fu Johannes, da first buku fu Johannes a skrifi na in wa Nederlands Bijbel na eni 1 Johannes 2 vers 2 a skrifi mijn kinderkens, dit schrijf ik u opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Vers 2 etaki. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Lobby wang, je jere sa Bijbel boeken schrijven ja. Adewan prisir sani, fu jere a peace word to disi. We abi one voorspraak na Masra Gado Almakti Jehova Papa. En a voorspraak dati na Jezus Christus, da let op wang, da rechtvaardig wang, da wang die ben de en die sa kom, da kriboy wang, da wang die ne taki dan anedu ade ataki nanga akaba lobby wang. Disi na Jesus Christus da wang di sa for lusui et ala no to nanga pina lobby wang. We go na wang serana tongo Bible gide wang di de moro betre na eni a serana tongo enda we lezi na eni da first buku fu Johannes kapitaal 2 de versi 1 nanga 2. A skrifi mi piking mi eskrifi unu den sani disi fu uno osondu ma efu wansma sondu da wi abi

once more di etaki giwi na a papa. Dati na Jesus Christus. Awandi bung ini gado ai. Na fudi adede meki gado giwi pardon fu wi sondu. Ma anodi fu wi wawang ma difu a heri grown chapu. Lobi wang ye yere sabeba buku tai giwi krin krinja. Na eni da first buku fu Johannes capital 2 de versi 1 nanga 2. Ataki na fudi Jesus dede. Na a kroisi, meki wi kisi pardon fu wi sondu lobi wang. Na wan prenspari sani psa na a kroisi. A dede fu Jesus, ano bede somar. Ano den dede sa wimus dede na ina gron tapu disi lobi wang. A dede fu Jesus, be abi wambaduleng. Abe abi wansani dibe mupsa na ini adede fu Jesus Christus and that na wileki libishma geboren of ongeboren be mus kisi pardon fu sondu if we e accepter a worokodisi na a kroisi. So like for betaki we go suches a na ini a pasa ting na nga bumfreida and then a boskopu disi de a spesuro tu boskopu samus chari na enden deidisi fu saide meki Jesus gona a kroisi omdati moro furu na eni pasa ting da sai pasa na enden kerki we stong, we dringi, we nyang, we make prisiri gron tapu e hor face because a de wan frey day ya lobi wan maar uneba sen en une aksus refi taki ma abrudu di belong tapu a deidati. Make me go looku if me snapu tru ondro abrudu disi. Make me go looku if me accepter abrudu disi. Lobi wang, het zijn dagen van besinning. A de day perimus go tek praxeri abra awuroko na akroisi. Awuroko na akroisi a char for lusu giminanga you. And give it back up to ook to ma yeshi ja askrifi na eni a fosbuku ja so fu Johannes capital 2 a verse 1 ataki mitching mi askrifi uno den sandisi fu uno sondu askrifi mantaki enkelig uno mag give sref abara na sondu lobby one we must therefore voorzichtig na nga sondu lobby one enkelig. We must long give a sondu. We must long give a palasani. We must mantak nay give a sondu. Lobi wang. Mar baby buku skrifi godoro ataki ma if once ma sondu because is ma o sondu lobi wang. Mina ayu wo sondu dan yeshija ma if once ma sondu that we abi once ma di etaki giwi na a papa. We up one smadape, the attack give na a papa, and that na Jesus Christus, the one di de letopu, the rechtvaardig one, the konu fu glory, the konu fu konu, the konu di no one sma, no man take a crown, and no one prince no de baka a konu disi, ma ade a wa enkri konu fu hemel na a grond sapu. Hallelujah. Lobby one. En na a papa disi, Jesus Christus, a wang di bung ini gado ai Bible buku taki, a wang di ego fes masra, nanga ala we know to, nanga we problema, and so a brudufu en e woroko that we free fu de sondu disi. Lobi wang, a de wang pres parisani, sambe pasa na eni a pasa ten, lobi wang. Ade wan prince parisani, sabe pasa na akroisi. Mikasi, awuroko dis nodu somar, awuroko disi komopo fanuit a konu konre fugado. And that ede mekwe lesi sosiatu na eni abuku fu Hebreusma, lobi wang. Hebreusma, capital ting. If you want it, you can lace it helemaal, minimal lace it helemaal, omdat die a programma dis negiwi a euro dati, maar Hebreusma capital ting escrifi abra a prespari uroko na a kroisi,
and I scrify fu pe a wuroko disi komopo kona eni a grunt sapu disi lobi wang you sabi a brudu fu den kau nanga den boko boko nobe man tapu sondu lobi wang anobe man wuroko and dang Masra, be abifu duan trasani, Yehova Papa Almaxi, be abifu duan trasani, give minanga you, fu talk, we be ka konde free fu sondu, so that we be ka verschijn, fesi a aangezeg fu gado, want nanga sondu, we no man verschijn, fesa aangezeg fu gado. Na de Jezus Christus broedu, die moet was we krim voor si. Dan pas we kan verschijn versa aangezegd voor Gado. Lobby wang. Maar we teken een spesrutu gedeelte uit Hebreusma kapitaal 10. En dat is na vers 9. Na in Hebreusma kapitaal 10, dat vers 9, ataki, ma baka dat die ataki, luku. Mi konfu do you wani? So we e shitaki a poti a fosi sani na wan say fu a kampoti a difu to sang Bible buku wan taki na a pis disi. Asma di taki, luku mi konfu do you wani dati na Jesus Christus a gona a papa ataki mi konfu do you wani des a wuroko na a kroisi nobede a wani fu masra Jesus Christus abede a wani fu a papa Yehova Almighty and Jesus Christus da man picking da Messias be abi fu under wereping na a wani fu a papa a meki man fu hemal na a grond Sapu lobby wang en a underwear a pena a gesag disi dat hij a kong en a pai gimi nanga yu fu ibe ka feni a libi fu tego lobby wang. So a skrifi ja gomoro fara na eni Hebreusma kapital 10 da versi negi ataki sowi e si taki a poti a fosi sani na wan sei fu a kan poti difu tu. Lobby one, ye sabi taki masra besluit wan verbond nanga den jusma na eni a woestijn. Lobby one, Moses bede a wang dibe e luku a verbond disi. Lobby one, a wang dibe luku taki alasani be mus go bung ondro a people. Lobby one, and so a verbond to disi meki and so. Libisma be mus horne na bepaalde wette na eni a grand tapu disi. Ma de wet ben furu en de belai dat die libisma no be oma hording en a sondu be heitum si lobby wang. En disi na a eerste verbond sa Gado Almakti making a libisma lobby wang. Ma bebel buku e taki. So we a she taki a poti a fosi sani na wan say a poti a erste verbond na wan say and a meki a difu to kom geldig lobby wang. Ataki fu a kampoti a difu to lobby wang. A tweede verbond lobby wang. A tweede verbond sa Gado Almakti mek na libishma na Jesus Christus na embrudu. Nanga wuroko na akroisi, and fu wika accepteren, fu wika libi, fu tego, na eni akounu kondre fu papa Yehova Almakti, suku fu teki a tweede verbond na eni yo libi, and asade a laste verbond sang meki na in a grond tapu disi Bible, buku taki, no antra verbond ne kombaka disi moro, sang dena pasi ekon, na a opname, if you accepter, adifu tu verbond disi tevens a laste verbond, dan futru mi kan tegi yo taki, you sa de na eni a opname en you sa gwe na nga Jesus Christus fu te na eni a konu kondre fu papa Yehova Almakti pe we sa libi fu tego en tego. Lobby wang den de disi mek we tek prakseri abra a wortu fu gado san charity de en mek we luku fa ai gona en we libi if tru we knapu ondro a brudu fu Jesus da difu tu forbontu. A laste verbontu san meki nanga libisma fu kankisi alibi fu tego. Lobby wang, tesgefara, mibe
wani chari a Bible boskopu dis gi you and me bribi taki te wan tra leis baka wi de baka via de radio sender su Radio Shalom na eni oso kamera na ngara Bible boskopu an brief an Suriname utambung and we bargi unu Shalom, Shalom, Shalom.

0: Als u wilt, kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. En ik buig voor u, Heere Jezus. Onder belijdenis van alle zonden. Ik belijd u ook mijn onbewuste zonden. Ik belijd u mijn geërfde zonden. En ik belijd u alle zonden die in uw woord geschreven staan. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar dierbaar bloed. Ik ontvang u vandaag opnieuw als mijn persoonlijke Heer en Redder. En ik vraag u, stuur mij alstublieft uw Heilige Geest. En schep in mij een heilig hart. Een gehoorzaam hart. Een opwekkingshart. Vandaag maak ik rechtsomkeert. Ik keer mij af van alle zonden. En ik stap over naar u, Koning Jezus. Leid al mijn voetstappen, Koning Jezus, naar uw vereeuwigd koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Este Stin Uur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected à la scène.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la scène.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
1: Connected à la scène. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. TNCU keeping us in touch.
3: Boy, mi clara ozo. Mala sa obo preis. Plus abit chat kos nara. Ami suku kwaliteit toch.
4: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Da sa dati.
4: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na a new merit, en a verfi dizi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, voor alfa jo bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo verfa a verfi er. Verfi, by Historex.
5: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.
6: Is God calling me? So you want a sign that God is really calling you. But he has given everything that you need inside of you. And all you need to do is just to say, Master, I can hear you. Here am I. Use me. Send me. Come on. Lift your hands. Hey, lift your hands, lift it, lift it, lift it. The power of God is here in this place, lift it, lift it, lift it, lift it, lift it. Lift it.

Let me hear you. One more time, one more time, one more time.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Liefdevolle Heer en God, dank u wel voor deze dag, dat wij wederom voor uw troon van genade mogen zijn en mogen buigen voor u. Ons hart mogen uitstorten voor u, mijn God. Want u bent de God die hoort en verhoort. We komen deze dag tot u met ons land Suriname. Dit prachtige land dat gij ons gegeven hebt. Waarvan wij mogen getuigen en beleiden en proclameren. God zij met ons Suriname. Hij verhef ons heerlijk land. Dank u wel, Heer, voor dit mooie land. Voor deze mooie bevolking, deze samenstelling van onze bevolking. Laten we beseffen hoe fijn u het vindt dat Suriname deze samenstelling heeft. Nog voordat het in andere landen zo was, was het al in Suriname zo. Zoals het zal zijn voor uw troon. Mensen van verschillende talen en naties en volkeren met God. Zo zal het zijn voor uw troon. Laten wij nu iets oefenen om zo met elkaar om te gaan zoals u dat van ons vraagt. Heere God, en daarom vragen wij u. Laten wij de leiding van dit land in uw hand leggen en geef wijsheid en inzicht. We brengen alvast de president van de Republiek Suriname voor uw troon van genade. Heer, geef wijsheid, geef inzicht, geef openbaringskennis, geef alles wat ze nodig heeft. En vooral daadkracht om dat te mogen doen. Dus samen met de vicepresident, Heer, mijn God. Dat ze samen mogen optrekken, mogen nadenken, mogen bespreken en u wil te doen in dit land. U hebt ze verkozen, want u zet regeringen aan, u zet regeringen af. U hebt ze verkozen om voor deze periode en voor hoe lang u wil, dit volk te mogen leiden. Maar zonder uw wil, zonder uw kracht, zonder uw wijsheid kunnen ze dat niet. Menselijke wijsheid schiet tekort. Heer, dat ze mogen buigen voor u. Dat ze ook samen een moment van gebed mogen uittrekken om uw aangezicht te zoeken. Heer, doet u dat. Raakt u hun harten aan, mijn God. In Jezus' naam bidden wij u. Maar we leggen ze als volk in uw hand. We brengen ze bij u. En we vragen u, wilt u ze zegenen? Omdat die zegen die ze krijgen, mag doorvloeien naar het volk van Suriname. Dank u daarvoor, Heer, mijn God. Zo brengen we alle ministers bij u. Die totale ministerraad. Elke minister waar hij of zij ook mag zitten, waar hij of zij de verantwoordelijkheid voor ook voor mogen dragen, is een gedeelde verantwoordelijkheid. En daarom bidden wij u. Geef wijsheid. Geef tact om te gaan. En vooral daadkracht. Maar maak ze ook fijngevoelig voor wat er speelt onder het volk met God. Zodat dit volk ook tevreden mag zijn. En het helpt ons ook, omdat wij ook minder gaan mopperen. Maar dat we op de knieën gaan voor deze mensen. Want we danken u dat ze zich bereid verklaard hebben om dit stukje werk te mogen doen. Heer, alles wat over hen gesproken wordt, zo negatief, Heer. We herroepen al deze woorden en die verwensingen. En we vernietigen de kracht daarvan. En we roepen uw zegen over hen uit. Ga uw gang, dierbare Heer. We brengen bij u ook de Nationale Assemblee. Heer, daar worden de wetten gemaakt. Vader in de hemel, grijpt u in daar. Dat een ieder gaat beseffen wat de taak is die op hun schouders rust, mijn God. Neemt u over. Geef ook daar wijsheid en inzicht. En geef plichtsbesef, mijn God. Dat een ieder, alle 51 mensen, mogen beseffen dat ze daar zijn namens het volk van Suriname. Ga u gaan. En spreekt u, Heer. Bijzondere wijsheid ook voor de voorzitter van de Nationale Assemblee. En alle vicevoorzitters, mijn God. Maar ook de leden van de Nationale Assemblee. Dank u wel dat u dat besef heeft, Heer. Geef wijsheid. Geef alles wat nodig is. Wat voor Suriname goed is, Heer. Dat ze dat mogen inzien en dat dat uitgevoerd mag worden, Heer, mijn God. Maak ze slagvaardig. Niemand hoeft te scoren voor eigen gewin, maar voor het volk van Suriname. En dan rust uw zegen daarop. Hier gaat uw gang. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: is 11 uur.
1: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft. Voordat je begint met de voorbereiding van jullie huwelijk, is het belangrijk te weten hoe elk van jullie naar de toekomst kijkt. Wat kun je van elkaar verwachten? En hoe kunnen jullie op basis hiervan een toekomstbeeld vormen? Misschien wil de een wel kinderen en de andere niet. Of verschil in politieke voorkeur. Bepaalde dromen die ieder zou willen verwezenlijken. Of bepaalde waarden en normen die verschillen. Misschien wil de een in het buitenland gaan wonen en de ander denkt midati. Als hierover niet goed doorgepraat wordt, kunnen het breekpunten zijn in jullie huwelijk. Je zal met elkaar moeten nagaan waar de nodige aanpassingen moeten plaatsvinden om gezamenlijk verder op te kunnen trekken. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft. Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Hallo, ik ben Birkel. Ik hou van Harry Door Shadow.

sí.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: Het is 2:00.
1: Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de wonderbare naam van Jezus. Opnieuw hebben wij het voorrecht om stil te staan bij het machtige woord van God. Gods geest laat ons horen dat alles door het woord is geschapen en zegt: in den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Alle dingen zijn door het woord geschapen. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Johannes hoofdstuk 1, vers 1 tot en met vers 3. Maar hoe God alles dat er is door het woord heeft geschapen, dat vertelt de Heilige Geest ons hier niet, maar wel in het boek Genesis, waar staat in hoofdstuk 1: en God zeide, en telkens wanneer God sprak, werd geschapen wat God gesproken had. En hiermede maakt Gods geest aan ons bekend dat pas nadat het woord door God werd gesproken, de schepping tot stand kwam. Kort gezegd, het is het gesproken woord van God dat zijn scheppende kracht openbaart. Of anders gezegd, zolang jij de waarheid, en dat is het woord van God, niet toepast, dus doet, zal de scheppende kracht van dat woord van God niet zichtbaar worden. Je mag dus alles weten van het woord van God, maar dat openbaart Gods scheppende kracht nog niet. Pas wanneer jij niet alleen een hoorder van het woord bent, maar ook een dader, zul jij ervaren dat het woord van God nooit is veranderd. Want de scheppende kracht van het woord zal dan aan jou openbaar worden. In Marcus hoofdstuk 11 doet de Heilige Geest ons verslag van een moment waarop Jezus het woord tot de vijgenboom sprak en zei: nooit eten meer iemand vrucht van u in eeuwigheid. En toen Jezus de volgende dag weer langs de vijgenboom kwam, zei Petrus: Rabbi, zie, de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. Dit riep grote verbazing bij de discipelen op, waarop Jezus aan hen zeide: hebt geloof in God. Voorwaar, ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen: hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden. En met deze woorden onderstreept Jezus de woorden van de Heilige Geest, dat het door het gesproken woord is dat Gods scheppende kracht zich aan ons openbaart. In Lucas hoofdstuk 8 vers 24 en vers 25 doet de Heilige Geest ons opnieuw verslag van een moment dat Jezus met zijn discipelen naar de overkant van het meer vaart en een zware storm steekt op, waardoor de boot dreigt te vergaan. In paniek roepen zij tot Jezus: wij vergaan! Jezus, die sliep, stond op en sprak tot de wind en sprak tot de zee, en
Het werd volkomen stil. Dit wonder riep grote verwondering bij de discipelen op. Ze keken elkaar aan en zeiden: wie is deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Wetende dat zijn discipelen hem aanstaarden, zei Jezus: waar is uw geloof? Had hij niet, voordat zij aan de oversteek begonnen, gezegd: laat ons oversteken naar de overkant van het meer? Maar met de storm was ook het woord dat Jezus tot hen gesproken had verdwenen. Had hij niet gezegd: wij gaan naar de overkant en niet naar de bodem van het meer? En nadat Jezus de storm gestild had, vroegen zij zich af wie Jezus nu wel was. Maar uit Jezus zijn reactie blijkt dat hij de aandacht die op hem gericht is afwijst. Want, zegt Jezus: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de Vader zien doen. Want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Johannes hoofdstuk 5, vers 19. Want, zegt Jezus, mijn spijze is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Johannes hoofdstuk 4, vers 34. En om het niet alleen aan zijn discipelen duidelijk te maken, maar aan een ieder van ons, zegt Jezus: de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en zo doe als mij de Vader geboden heeft. Johannes hoofdstuk 14, vers 31. En met deze woorden openbaart Jezus aan ons wat het geheim is van het gesproken woord dat hij sprak. Het was Jezus zijn eenheid met de Vader. Ieder woord, iedere handeling van Jezus was de directe expressie van de Vader die in hem leefde. Daarom dat Jezus zegt: gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Of anders, gelooft om de werken zelf. Johannes hoofdstuk 14, vers 11. Onze geestelijke lethargie of geestelijke zwakheid komt nergens anders uit voort dan uit ons chronisch gebrek aan eenheid, dus overgave aan de Geest van God. Want dezelfde Geest Gods die in Jezus woonde, is op de dag van Pinksteren ook tot ons gezonden om in ons inwoning te maken. Wij bidden en spreken het woord, maar het heeft zijn scheppende kracht verloren. En in plaats van een eerlijk zelfonderzoek gaan wij op pad om allerlei geheime sleutels te vinden die ons in staat zouden moeten stellen om de scheppende kracht

Johannes hoofdstuk 8, vers 32. Hiermee bedoelt Jezus zeker niet dat hij, die de waarheid is, ons zal vrijmaken van de omstandigheden waarmee wij in dit leven worden geconfronteerd. Maar van de attitude die ons leven gevangen houdt. Want, zegt de Heilige Geest, zoals een man denkt in zijn hart, zo is hij. Spreuken hoofdstuk 23, vers 7. Jouw perceptie, dus de manier waarop jij de dingen ziet, bepaalt jouw gedrag. Dus wie jij bent en niet de omstandigheden. Of anders gezegd, niet wat er buiten ons om gebeurt, bepaalt wie jij bent. Het was dus niet de storm die had bepaald wie de discipelen waren, maar wat zij in hun hart geloofden. En daarom dat Jezus zei, waar is uw geloof? Zolang wij dit niet verstaan of willen verstaan, zullen wij gevangen worden gehouden door onze attitude. Dus de manier hoe wij denken, de manier hoe wij voelen en de manier hoe wij handelen. Vrijheid begint bij het kennen van de waarheid, dus Jezus. En hem in alles gehoorzaam zijn. Dus ook doen wat hij zegt. Want waarheid, zijn scheppende kracht, wordt pas dan zichtbaar wanneer wij niet alleen weten wat waarheid is, maar er ook naar handelen. Indien alleen Jezus het voorrecht had gekregen om het gesproken woord te mogen spreken, dan had de Heilige Geest nooit aan ons doorgegeven dat een ieder die door de Geest Gods wordt geleid een zoon van God is. Romeinen hoofdstuk 8 vers 14. Meer dan ooit tevoren roepen de woorden van de Heilige Geest de gemeente van vandaag op om terug te keren naar de bron van levend water en zegt, want met reikhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de Zonen Gods. Romeinen hoofdstuk 8 vers 19. Wij zullen ons moeten bekeren van onze dode werken, waarmee wij ons hebben bezig gehouden. Gebouwen, ministries, programma's, conferenties, etc. Waarmee wij onszelf hebben willen voorhouden of overtuigen dat het geestelijk wel met ons gaat. Terwijl de duivel rondgaat als een brief en ontelbaren verslindt. Het besef een schuldenaar te zijn van hen die Jezus nog niet kennen, heeft plaats gemaakt voor de glitter en de praal van de zogenaamde ministries, waar zoveel zich vandaag de dag aan vergapen. Maar dit was niet het voorbeeld dat Jezus nog de discipelen ons hebben nagelaten. Luistert u maar wat de apostel Paulus uitroept. Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en ontwetenden, ben ik een schuldenaar, roept Paulus uit. Romeinen hoofdstuk 1 vers 14. En dan laat Paulus ons opnieuw horen dat hij er zich van bewust is dat er een ernstige verantwoordelijkheid aan het schuldenaar zijn is gekoppeld. Want hij zegt, want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. 1 Korinthe hoofdstuk 9 vers 16.

zijn leven werd gedreven door de innerlijke kracht van wie hij nu was geworden. Een nieuwe schepping. Nadat de waarheid, dus Jezus, hem had vrijgemaakt van zijn oude attitude. En wat de prijs ook zijn mocht. Steniging, slagen, schipbreuk, gevaar, honger of gevangenis. Dit alles kon Paulus er niet van weerhouden het evangelie te verkondigen. Daar hij zelf de scheppende kracht van het gesproken woord had ervaren. En hoe zou hij dan verantwoording kunnen afleggen voor hen die verloren gaan, terwijl hij in het bezit was van het vaccin dat de ander van de dood kan redden. De glitter en de praal van vandaag hadden de discipelen niet, maar zij hadden het gesproken woord van God met zijn scheppende kracht. Daarom kon Petrus aan de verlamde man bij de schone poort zeggen: goud of zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. Sta op en wandel. En de man sprong op. Dit was het grote geheim en de zekerheid van Jezus. Ook van zijn discipelen en allen die door de Geest Gods geleid worden, dat zij het gesproken woord van God hadden, aan wie zij zich totaal hebben overgegeven. Mogen zijn geest ons opnieuw tot bekering brengen van al onze dode werken, opdat ook in ons leven het gesproken woord van God gevonden zal worden, waarop deze wereld wacht. De Heer zegene en behoede u op al uw wegen.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Hemelse Vader, dank u wel, mijn God, dat wij op dit moment naar u toe mogen komen met een heel dankbaar hart. Dankbaar om wie u bent, onze trouwe God. De God die ons kent, de God die ons ziet, de God die ons het leven geschonken heeft, mijn God. Het kost is kostbaar voor u. Heere God, dank u wel daarvoor. Dat wij mogen leven vanuit uw troon. Vanuit uw heilige wil, mijn God. Om u groot te maken. Om u te loven, u te prijzen. Te danken en te aanbidden, Heer mijn God. We buigen voor uw majesteit, Heere der Heerschaar. Almachtige God, schepper van hemel en aarde. U die er was, u die er bent en er altijd zal zijn. Heer, tot u komen wij. U die alle macht heeft in de hemel en op aarde. Heer, uw kinderen buigen voor u. Ja, we danken u. Danken u, Heer, voor de nieuwe kansen die we krijgen. Om er te zijn voor u. Om wat we verpest hebben weer goed te kunnen maken door de Heer Jezus Christus. Dank u voor die mogelijkheden, mijn God. U bent er voor ons. Heer, we willen deze mogelijkheden en deze kansen benutten. Maar zonder uw Heilige Geest kunnen wij dat niet. En daarom komen we tot u. En we bidden u, Heer, vergeef ons onze tekortkomingen. Want we hebben gedaan en gedacht en gezegd wat niet was tot uw eer. En het kan een belemmering zijn om zo onze gebeden tot u op te zenden. Heere God, vergeef ons. Reinig ons en heilig ons. En neemt u volkomen over, mijn God. En leid ons verder. We danken u, Heer, voor uw woord. Uw woord dat u ons gegeven hebt, mijn God. Vraag wat je maar wilt in mijn naam. En je zal het ontvangen. Heer, we komen tot u en vragen in Jezus' naam. Wees ons genadig. We zijn hier. Dank u, Vader. Dat wij ons mogen focussen op de Heere Jezus Christus. De volleinder van ons geloof. Heere God, dat wij niet afwijken, dat wij niet kijken naar links of naar rechts. Maar steeds op Jezus gericht zijn. Heere, en we ontvangen van u, Heer, als onze Vader in Christus Jezus. Alles wat we nodig hebben, o Heere. Neemt u de leiding over in ons leven. Deel de leiding over ook deze week, elke dag weer. Elk moment van de dag of de nacht neemt u volkomen over. Want u bent de God van Israël die sluimert nog slaapt. Dank u wel dat u zo trouw bent aan uw kinderen. En dat u de God bent die vergeeft. Heere God, geef ons uw vrede. Wij ontvangen uw vrede. En de Heer Jezus heeft ons die vrede gegeven. Niet zoals die wereld ons die geeft. Maar die vrede die u alleen geven kan, mogen we die vrede, die diepe vrede, ervaren in onze leven. Elke dag weer opnieuw. Elke dag in ons huis. Elke dag op ons werk. Elke dag op onze scholen. Elke dag in onze omgeving. Overal, Heer, mijn God. Elke dag in ons land. Onder elkaar, onder vrienden. Onder geloofsgenoten, onder buren. We hebben die vrede ook zo nodig. Die vrede die elk verstand te boven gaat, mijn God. Omdat het van u komt. En het is waar, het is echt. Heer, we willen in die vrede verder leven met elkaar. En ons zo aan u overgeven, mijn God. Dank u, dierbare Heer, dat u dat zo voor ons doet. En dat we verder mogen gaan in het weten dat u ons leidt. Neemt u volkomen over. We stellen ons open voor u. En ga uw gang in onze leven. Dank u, dierbare Heer en Heiland. Geprezen zij nooit volprezen naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. In de naam, boven alle namen, de naam van Koning Jezus. Glorie, lof, eer en aanbidding komen u toe. God van het heelal, voor eeuwig en eeuwig. Amen. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, broeder en zuster. Ik groet u in de wonderbare naam van onze lieve Heer Jezus Christus. Mijn naam is Sanford Joseph Zoon. Ik dien in de hoofdgemeente van Logos International aan de Koesewijnenstraat, onder leiding van onze zeer gewaardeerde man van God, apostel Steven Rijmen. Ik zal vandaag uw gastheer zijn en het thema die ik vandaag met u wil behandelen luidt als volgt: een nieuwe meester. Wanneer leerman. En de schriftlezing die ik daaraan gekoppeld heb, heb ik gehaald uit Romeinen 6 vers 1 tot en met 14 en 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. En de sleutelvers waarover het gaat heb ik gehaald uit 2 Korintiërs 5 vers 15. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor deze dag. Ik prijs uw naam en ik geef u eer. Ik dank u voor uw goedheid, uw liefde voor ons, o Heere Vader. Dank u, o Vader, voor uw woord, Heere Vader. Ik vraag uw zegen om over te nemen, Vader. Zegen uw woord en laat het grond vinden, Vader. Laat het een zegen zijn voor anderen. Ik bid en ik vraag u alle wijsheid die nodig is, alle kennis en alle verstand die nodig is, o Heere, om u van dienst te zijn vandaag. En laat het een zegen zijn voor ieder. In Jezus' wonderbare naam. Amen en amen. Zo, laten we gelijk gaan naar onze schriftlezing. Romeinen 6 vers 1 tot en met 14. Kopstuk. Met Christus gestorven en opgewekt. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven, door de doop in de dood. Opdat gelijk Christus uit de dood opgewekt is door de majesteit des Vader, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samen gegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem, want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het voor u vaststaan, dat gij wel dood zij voor de zonde, maar leven voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder genade. Amen. Laten we gelijk gaan naar 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven en voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Laten we gelijk gaan naar herhalen, of laten we gelijk gaan naar onze sleutelvers, 2 Korintiërs 5, vers 15. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is, dus zijn zij allen gestorven, voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hen die voor hen gestorven is en opgewekt. Vader, nogmaals zegen deze voor ons, in Jezus' naam. Als u kijkt naar onze thema is een nieuwe meester. U gaat zich de vraag stellen, zeker als er een nieuwe meester is, dan was er eerder een meester. En deze nieuwe meester moet de oude meester vervangen. Dit voert ons terug naar het begin van alles. Zoals u weet, in den begin schiep God de hemel en aarde. En de hemel en aarde was er een heerschappij onder Gods leiding. Hij had engelen geschapen om hen te dienen, om hem te aanbidden. En op een gegeven moment kwam er iets vreemd in de hemel. Een van de engelen, genaamd Lucifer, was de wijste en de mooiste engel die ooit geschapen is. Hij was glorieus, maar hij, op een gegeven moment, was zijn hart niet op de juiste plaats. Hij, deze engel, mocht zich meerdere malen per dag in de directe tegenwoordigheid van God verschijnen. Amen. En deze engel, die moest een groot deel van de engelen in de hemel leiden tot of in aanbidding. En op een gegeven moment kreeg hij het gevoel van Amy Bigion. Men kan stel mijn troon gelijk aan het troon voor Gado. En men kan donderen ook toe dat trauma en lukotak amandis naar Gado toe. Dat ik kan aanbidden me. En Gado schaam dat. En Gado smijting voor hemel. En Gado plan en mik. En mik libis matapa presi voor Adam, voor Satan, voor do awanif eng. En God schiep Adam naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Eerlijk gezegd, het meest verschrikkelijke in het heelal is de zonde. Lucifer was de wijste en de mooiste engel die ooit geschapen is. Maar de zonde veranderde hem in Satan, de vijand van God en de vijand van de mens. De zonde maakte scheiding tussen Adam en Eva. Zoals u weet, God heeft Adam en Eva geschapen. En om de rol van Lucifer over te nemen. Maar Lucifer no libasanso era Satan no libasanso. Abarika tak yong, a glory sambe abi, a machtina a posisi sambe abi. Demand is toch. Mino, mek demago teka presidat. Mo hinder den, mo stoor den, mo mek hem moeilijk gieden, mo leiden af, mo verleiding. Voor de man vind presidat. Omdat a presidat je, amai tak na impressie. Mano mago drape moro. En toen God Adam en Eva schiep, kwam er verleiding. En Adam koos om God ongehoorzaam te zijn. Adam was volmaakt geschapen. Adam wilde de wil van God doen. En Adam deed wat de Heere hem vroeg. En voerde zijn opdrachten uit. Maar op een gegeven moment kwam iets anders. De verleider. De Satan, de opstandeling. Sakopora heersani. Nadat Adam ongehoorzaam werd, ama kenki helemaal. Gadonabi, somen toegang moro fudusa awani. Begrijp je? A eigen ik, goknap tapas toerufe ati. En dat moet ik ook zeggen. Kijk, de zonde, ook al zijn we tot bekering gekomen, heeft de zonde verschillen op vele manieren om ons in zijn macht te houden. Eén daarvan is het vlees. Het vlees is onze zondige menselijke natuur. Is hoe de mens is zonder God. Isabi wasma o de vleeselijk te onosabgado. En dat vlees is openbarensrevi in a eigen ik. De mens was ego, de mens werd egocentrisch terwijl de mens godcentrisch was. Dus de mens denkt nu alleen aan zichzelf. Hij wil doordrijven, zijn zin doordrijven. Terwijl en God niet meer de plaats geeft die hem toebehoort, of toebehoorde, of toebehoort. Dus de eigen ik heerst. En wanneer de eigen ik op het hart is, is het onmogelijk om die twee te laten heersen. Of het is de eigen ik, je persoon, of het is

0: No han ni me cuál cuento dat na asking ba. Bible buku el leer uno dat nooit o gebeur dat asking o de gehoorzaam na gado. Omdat de tu de verschillen tige over elkaar, de ma delek tu feyan tige over elkaar. Dus awano du sa atrawa wani. Ma na de zonde, Satan kon dede. Ja toch? Maar hij heeft zijn egocentrische natuur doorgegeven aan zijn kinderen, aan het hele menselijke geslacht. Satan produceerde een geslacht van mensen zoals hij zelf was, een volk die geregeerd werd door hun eigen ik. De mens werd geschapen om God lief te hebben en om hem te eren, maar hij had zichzelf lief en eerde zichzelf. In plaats om God de weg, om God weg te willen, willen wij mensen onze eigen weg opgaan. In Jesaja 53 vers 6. Wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar eigen weg. Dus, dat is de reden waarom we Christus, een nieuwe meester, hebben om ons te leren hoe wij moeten leven om niet in problemen te komen. En om onstabiele leven te hebben. Amen. Zoals ik zei, onze thema is een nieuwe meester. En onze sleutelvers uit 2 Korintiërs 5 vers 15. En voor allen is hij, Christus, gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Mogen de Heere u zegenen en u leiden al de dagen van uw leven. Wees een voorbeeld voor anderen. In Jezus' naam. Amen. En volg de instructie voor Mastra. In Jezus' naam. Amen. Groet. Doei.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Radio Shalom. Inspiration FM. Johan Herbert.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected Alassé. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. TVCU keeping us in touch.

0: Happy beautiful morning, geliefde. Rhapsody time, reality time. Bouw uzelf op in Christus is onze thema vandaag. En onze thematekst is Handelingen 20, vers 32. En nu, broeders, ik beveel u aan God en aan het woord van zijn genade, dat bij machte is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. In onze vorige Bijbelstudie hebben we iets heel belangrijks aangeraakt. U hebt Christus ontvangen, maar u moet in hem blijven en in hem opgebouwd worden. Hij zei in Johannes 8, vers 31, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. Geestelijke groei is doelbewust. Het gebeurt niet toevallig. De verantwoordelijkheid is van u om het woord van God rijkelijk in u te laten wonen. Colossenzen 3, vers 16. Niemand kan voor u groeien, geliefde. Niemand kan uw geest voor u opbouwen. Uw vooruitgang in Christus is direct verbonden met uw persoonlijke toewijding aan het woord. U kunt zeggen, ik heb de Bijbel gelezen van Genesis tot Openbaring. Maar alleen lezen is niet genoeg. Denk aan de woorden van de Heere Jezus. Dat wij de schriften moeten onderzoeken. En Paulus zei dat wij moeten studeren. Er is een verschil. Lezen informeert u. Maar onderzoeken onthult waarheid. En studeren vestigt die waarheid in u. Totdat u verder gaat dan oppervlakkig lezen, zult u niet wandelen in de diepte, autoriteit en kracht van het woord. Er is meer in God, zoveel meer, geliefde. Terwijl u uzelf overgeeft aan studie, meditatie en de bediening van de geest, worden diepere openbaringen aan u onthuld. Uw overtuigingen worden vast. Uw onderscheidingsvermogen wordt verfijnd. En uw wandel met God wordt stabiel, consistent en gebouwd op waarheid. Halleluja. Onthoud goed. Wij winnen door zijn woord. U wordt ondersteund door het woord van zijn genade. Dat bij machte is om u op te bouwen en uw erfdeel aan u te onthullen. Dat woord moet rijkelijk in u wonen en uw gedachten, geliefde, uw reactie en uw richting vormen. Wees dus niet passief over uw geestelijke groei, lieve mensen. 1 Petrus 2, vers 3 zegt, verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, omdat u daardoor mag opgroeien. De kracht en stabiliteit van uw christelijk leven worden bepaald door de diepte van het woord in uw geest. U hebt Christus ontvangen, dat is krachtig. Bouw uzelf nu op in hem. Groei in genade en in de kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Wees gevestigd in de waarheid, geliefde. Zo leeft u een onwankelbaar en steeds toenemend leven in Christus. Halleluja. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor het woord van uw genade dat mij opbouwt en mij vestigt in Christus. Ik ben versterkt, geworteld en gegrond in de waarheid van uw woord. Mijn leven is gevormd door uw woord. En ik wandel in steeds toenemende genade en heerlijkheid. Terwijl de openbaring van uw woord mijn geest overspoelt en mijn geloof versterkt in Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, bedanken voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. En de thema van de dag nogmaals is bouw uzelf op in Christus. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u dat thema dus sturen naar het nummer 8646446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, geliefde, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Ik ben Michelle Afsindi van Christ Embassy. Ik groet u, ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.
1: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Een hele goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Shalom, familie. Shalom, shalom, shalom. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Het is vandaag 19 augustus. En het is momenteel al 17 over 6 in de Republiek Suriname. Ik ben vandaag iets later binnengekomen. Eigenlijk moet ik naar NC Schrift schrijven. Eigenlijk zou ik helemaal niet oneer komen vandaag, omdat ik me niet helemaal lekker voel. Vandaar ook ik de afgelopen dagen afwezig ben. Maar ik moest komen. Ik moest bekomen. Vergeef me dat ik een beetje later binnen ben gekomen. Maar

God bless you, God bless you, God bless you. Ik ben blij om vanmorgen weer hier te mogen zijn. Om deel te mogen zijn van de uitzending. Om aanwezig hier te mogen zijn door Gods genade. En om gebruikt te mogen worden. Ter eer en ter glorie van zijn machtige naam. Zijn koninkrijk. Ik heb jullie gemist de afgelopen dagen. Het hele weekend heb ik jullie niet gesproken. En ook maandag en gisteren. En het was een beetje te lang voor mij. Dus ik dacht ook van, laat me toch even gaan. En de familie groeten. En samen zijn met de familie tot 8 uur. Mooi zo. Nou, het is 18:06. We gaan nog even doorluisteren naar dit liedje. Ik vraag u even nog een bericht te sturen indien u luistert. Laat even weten van waar u uit luistert. Stuur even snel een WhatsApp bericht op het nummer 8755358. Laten we samen radio maken. Laten we met elkaar praten. Laten we elkaar opbouwen. Want zo meteen over een paar minuten dan breng ik dan de overdenking. Heel in het kort. Tot zo.

Yes, en ik ben terug. Prijs de Heer. Nou, vanmorgen, ik dank jullie wel. Jullie hebben gereageerd op WhatsApp. Goedemorgen, goedemorgen nogmaals. Mijn naam is Ian Mourasim en ik ben vandaag uw presentator voor het mooie programma betreft The Morning Move. Elke dag van maart tot met vrijdag, van 6 uur morgens tot met 8 uur morgens, zo de Heer wil, zijn wij dan live hier, on air, on the 94.5 FM, your daily inspiration, and not just radio. Nou, er is een mooie tekst in Lucas 6 geschreven. Ik lees hem even in het boek vertaling. Lucas 6 vers 27 zegt, luister allemaal. Heb uw vijanden lief. Als de mensen u haten, wees dan goed voor hen. Als de mensen u vervloeken, vraag God dan of hij goed voor hen wil zijn. Als de mensen u pijn doen, bid dan dat zij gelukkig mogen worden. Wauw. U merkt dat het leven en de principes van de Bijbel helemaal het tegenovergestelde zijn van die van de wereld, hè? De wereld leert je helemaal iets anders. En vanmorgen is de thema, of ja, de titel van vanmorgen is: hou niet alleen van je vrienden, maar ook van jouw vijanden. Hou niet alleen van jouw vrienden, maar ook van jouw vijanden. Als jullie me even niet horen, dat wil zeggen, ik moet even hoesten. Of ik moet niet zo hard. Dus de Bijbel leert ons om niet alleen van de mensen te houden die ons lief hebben, maar ook van de mensen te houden die ons haten. Die ons pijn doen. Misschien is er iemand bij u op school. Misschien is er iemand bij u aan het werk. Misschien is er iemand in de buurt. Misschien is er iemand in de familie. Misschien zelfs in uw gezin. Ja? Uw eigen familie, uw eigen broer, uw eigen zus, uw eigen tante, uw eigen oom, misschien uw eigen vader, uw eigen moeder. Dan zou je denken van, vijand? Ja. Ik ken gevallen zelfs waar de moeder of de vader zo overgenomen is geworden door de duivel dat ze het leven van de kinderen tot een hel maken. Maar ook van deze mensen moeten wij houden. Niet alleen wanneer het jou goed uitkomt, zegt de Bijbel. Maar wanneer ze je pijn doen, als ze je vervloeken, dan zegt hij, vraag God dan of hij goed voor hen wil zijn. Met andere woorden, je moet ze zegenen. If they might vloek on you, you know vloekbakken. Maar je moet ze zegenen. Er is ook een hele mooie tekst in Romeinen geschreven. In Romeinen staat geschreven: vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Ik ga u eerlijk zeggen, het is niet makkelijk. En ik doe ook niet alsof het makkelijk is. Want ook ik ben vaker in de fout gegaan om kwaad met kwaad te vergelden. Want het doet pijn, hè? Wanneer iemand je iets zegt en om je mond gewoon dicht te houden. Het doet je wat om weg te lopen wanneer iemand iets over je moeder zegt, over je vader, over je kind, over je vrouw. Kan die niet eens abraju, want je neemt vier en zo. Maar als het om iemand gaat waarvan je echt houdt, dan lijkt het allemaal pijnlijker.
Je hebt toch vaker gehoord, je kan met... Ik tak Abrami, man in hem, tak Abrami vrouw. De tak Abrami tien, kom niet bij mijn kinderen. En het is dus heel erg moeilijk. Maar daarom hebben we ook de Heere die ons helpt. Daarom hebben we ook de Heere die ons ondersteunt. Daarom hebben wij de Heilige Geest die daar met ons is, zodat wij geen stomme fouten maken. Want wanneer Satan ons uitlokt, dan is het echt ook door middel van deze situaties. Weet u hoeveel jongeren dondong in het gevangenis zitten, omdat zij niet hebben doorgedacht vanwege Satans strategie om ze uit te lokken en om kwaad met kwaad te vergelden? Wankos de man, en ze willen gelijk een steen gooien. Bos trauma ede. Onderschat deze principe niet. Of dit principe niet. Het principe van Satan is vergeld kwaad met kwaad. Maar Gods principe is vergeld niemand kwaad met kwaad. Satan zegt, aman had you, you must hat en baka. Aman kos you, you must kos aman baka. Er is een bekende wereldse lied. Ik ga de naam niet noemen. Maar het lied zegt: Sabungi mi, bungi you too. Te ekosi mi, mi ekosi baka. Maar de Bijbel leert ons: if you kos mi, mi e bless you. If you fluku mi, mi ne fluku you baka. Dat is wat onze Heer Jezus Christus representeert. Echte liefde. En nogmaals, ik zeg niet dat het makkelijk is. Ik zeg ook niet dat mensen over u moeten gaan lopen. En dat u gaat toestaan dat mensen gaan doen en laten wat ze willen met u. Want u moet ook weten dat u waarde heeft. Maar u gaat geen kwaad met kwaad vergelden. Niet omdat iemand u iets heeft gedaan aan het werk, amas zit een soort sanigi, een booby trap toch? Dat je ook hetzelfde gaat doen. Maar de liefde van de Heer Jezus Christus is zo groot. Het is onbeschrijfelijk. En diezelfde liefde is in ons geplant. Weet je hoe vaak ik ook, ik moet ook eerlijk toegeven, hoe vaak ik in situaties ben gekomen waar ik heel makkelijk kwaad met kwaad kon vergelden. Maar vanwege de Heilige Geest in mij, dan kon ik dat niet. Dan asanta jeje en meer mi ati. En dan zegt hij ook van, hey Ian, het is oké, rustig aan. I will handle this. Laat het voor mij over. En daarom moeten we de Heer heel dankbaar zijn voor zijn geest in ons. Want hij helpt ons echt in dit soort situaties. Even aan obede. Probleem bevadung. Maar God is goed. En wij danken de Heer dat wij een ieder mogen lief hebben. Precies zoals hij ons lief heeft. Want weet u, we zijn niet beter dan de anderen. Niet omdat we naar de kerk gaan, wil dat zeggen dat we beter zijn dan de ander. Precies zoals wij Jezus nodig hebben, hebben de mensen die ons haten ook Jezus nodig. Dus, nou denk Biggie Visrevi ook toe. Maar blessing. Aksi Masra Masra Lik Fayous, save me. Precies zoals u mij gered hebt. Lik Fayou Yep me. Yep Abradaf me disi ook toe. Je passies af medici ook toe. Ze weet niet wat ze doet. Hij weet niet wat hij doet. Je hebt een masra. Mekka draai bij. Nou, ik hoop dat ik u vanmorgen heb mogen bemoedigen.
Ik hoop dat ik tot opbouw heb mogen zijn. Nogmaals, ik ben blij om weer hier te mogen zijn op de radio. Ik heb jullie gemist. Jullie zijn echt een hele groot deel van mijn leven nu. Ah, ik heb jullie gemist. Maar goed, we gaan nu even naar, naar de dagtekst van vandaag. En na de dagtekst krijgt u dan de Happy Kids. En na de Happy Kids... Na de Happy Kids krijgt u dan het nieuws van 7, om 7 uur. En dan na 7 uur ben ik dan weer terug bij u, live in de uitzending. Met de rest van het programma. Yes, Social Lobby. Tot zo.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, woensdag 19 augustus 2026. De dag des Heren komt, hij is nabij. De dag des Heren komt, hij is nabij. Joël 2, vers 1. Het leerwoord. Daarom, wees ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. Daarom, wees ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. Matteüs 24, vers 44. Het gezang. Dit is de dag die al uw zorgen en al uw zonden enden kan. O arme mens, wacht niet tot morgen, indien gij morgen sterft, wat dan? En leef genoeg

0: gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Maar denk niet naar niks, hè, doe.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you?

Dank u voor het zonlicht in de straten. Dank u voor de sterren in de nacht. Dank u dat als vrienden.

Amen. Dank u voor het zonlicht in de straten. Dank u voor de sterren in de nacht. Dank u dat als vrienden mij verlaten, u vanuit de hemel naar mij lacht. Dank, dank.

Odi Happy Kids. Alla sanimu? Ja, hè? Met mij gaat het ook goed, hoor. Ik ben zuster Hermien en deze week zal ik de vertellingen doen. Laat ons eerst bidden voordat we verder gaan. Lieve Heere Jezus, dank u wel voor deze mooie dag. Dank u wel dat u van ons houdt. En ons elke dag beschermt. Helpt u ons om u te gehoorzamen. Dit alles vragen wij u. In Jezus' naam. Amen. So happy kids. Gaan we de tekst doen, happy kids? Maar vandaag gaan we het een beetje anders doen. Luister goed. Wees waakzaam. Volhard in het geloof. Wees moedig en sterk. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Gaan we het samen doen? Je vindt het leuk, no? Oké. 1, 2, 3. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Wauw, dat hebben jullie goed gedaan. Gaan we het straks weer doen. Ja? Oké. So happy kids. Gisteren hadden wij het over Sriman, die als 19-jarige jongeman naar Suriname ging met de boot. Ja, en de reis die duurde 2 maanden lang. En eindelijk zagen ze land. Ja, happy kids. Ze moesten toen overstappen in barkassen. Dat zijn grote platte boten. En zo werden ze allemaal gebracht naar Paramaribo. Ja, happy kids. Ze zijn allemaal aangekomen in Paramaribo. Sriman en alle andere mensen die mee waren gereisd naar Suriname. Niet lang daarna werd Sriman naar Marienburg gestuurd. Marienburg is in Komowijnen, happy kids. Ja, Sriman werd naar Marienburg gestuurd om daar op de plantage te werken. Al gauw merkte zijn baas, dus de baas van Sriman, dat Sriman een pintere jongen was, omdat hij 4 talen kon spreken. Happy kids, jullie zijn benieuwd hè, welke 4 talen Sriman kon spreken. Ja, Sriman kon Nepalees spreken, Hindi, Urdu en Engels. En Sriman kon ook nog lezen en schrijven. En weet je wat de baas van Sriman deed? De baas van Sriman maakte Sriman tot opzichter. De Sriman werd als opzichter aangesteld. Een opzichter, happy kids, moet dan letten op alle andere werkers, op alle andere arbeiders. Weet je, happy kids, werken op de plantage was helemaal niet eenvoudig. Het was echt niet makkelijk. Nee hoor. Het was zwaar werken. Mannen en vrouwen moesten het veld op om daar van de vroege ochtend tot de late middag te werken. Of er nu regen was of brandende zonneschijn, er moest gewerkt worden. En wat ze verdiende, wow happy kids. En wat ze verdiende deze hardwerkende mensen. De meeste verdiende zo'n 80 tot 100 cent per dag. De hele dag werken. Wauw, dat is toch weinig geld. En weet je happy kids, 's avonds wanneer ze vrij waren, lazen Sriman en zijn vriend uit de Bijbel. En daarna gingen ze samen in gebed. Gingen ze samen bidden tot de Heere God.
altijd weer nodigden zij anderen uit om te leren lezen en schrijven en om te komen luisteren naar Gods woord. En omdat Shriman en al die anderen die samen met Shriman uit de Bijbel lezen altijd zo bezig waren, ontstond er op de plantage Marienburg een kleine gemeente van christenen. Zondag liepen zij naar Liliendal, waar er wel een kerk van de EBGS was, de Evangelische Broedergemeente Suriname. Dus gingen Shriman en zijn groepje naar Liliendal, naar de kerk. En weet je, Happy Kids, alle contractarbeiders uit India moesten 5 jaar lang voor het gouvernement werken. Zo lang moesten ze werken. En na die 5 jaar mochten zij kiezen waar zij wilden werken en wat voor werk zij wilden doen. Wie wilde, mocht ook terug naar India. Shriman Singh en enkele anderen besloten in Suriname te blijven en naar Paramaribo te gaan. Daar werkte Shriman eerst een tijdje als onderwijzer op een school, waar hij Bijbelles gaf. Op het stukje grond dat van hem was, werd niet zo lang daarna de Annieschool gebouwd, die nu de Wenselschool heet. Een paar jaar later, Happy Kids, werd Shriman door de EBGS gevraagd om aan de Hindustanen in de stad en in het district te vertellen van de Heere Jezus. Zo iemand noemen wij een evangelist. Een evangelist is dus iemand die speciaal naar andere mensen gaat om hun van de Heere Jezus te vertellen. Zo, Happy Kids, wat er verder gaat gebeuren, dat horen jullie morgen. Gaan jullie morgen weer luisteren? Ja, afgesproken. Zo, gaan we de tekst nog een keertje samen doen. Ja? 1, 2, 3. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Jij wil het nog een keer doen. Oké, gaan we het doen? Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Goed gedaan, Happy Kids. En dat was het voor vandaag. Tot morgen. Odi, odi.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Politie vraagt samenleving hulp na dodelijke aanrijding. Paddyboeren wachten op prijs. Ebola-uitbraak in Congo, wereldwijde noodsituatie. Brandweer verhoogt paraatheid voor extreme droogte. Uit Times of Suriname lezen wij vandaag: politie vraagt samenleving hulp na dodelijke aanrijding. De politie van regio Midden vraagt de samenleving om hulp bij het opsporen van een bestuurder die zondag aan de Frederikshoopweg een voetganger dodelijk heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het gaat vermoedelijk om een grijze Nissan Cube. Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen naar het AZP gebracht, maar overleed later aan zijn verwondingen. De politie roept getuigen en mensen met camerabeelden of informatie over het voertuig of de bestuurder op zich te melden via 115 of 485052. Ook Times of Suriname schreef vandaag: paddyboeren wachten op prijs. Paddyboeren in Nikeri wachten nog steeds op een officiële prijs voor hun oogst, terwijl de oogst al is begonnen. Volgens de Vereniging Belangengroep Paddyverbouwers Nikeri, VBPN, is minimaal 925 SRD per baal nodig om de sterk gestegen productiekosten te dekken. Vooral de kosten van ureum, brandstof en chemicaliën zijn flink toegenomen. De boeren vrezen opnieuw grote verliezen en roepen de autoriteiten op om zo snel mogelijk een kostendekkende paddyprijs vast te stellen. Starnieuws schreef vandaag: Ebola-uitbraak in Dr. Congo, wereldwijde noodsituatie. De Ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft volgens de WHO een wereldwijde noodsituatie. Er zijn inmiddels meer dan 5000 besmettingen en 2320 doden. De uitbraak is de dodelijkste in de geschiedenis van het land. De bestrijding wordt bemoeilijkt door gewapende conflicten, wantrouwen, misinformatie en traditionele gebruiken. Voor de specifieke Bundibugyo-stam is momenteel geen goedgekeurd vaccin of behandeling beschikbaar. De WHO zet onder meer motorrijders in als toezichthouders en hulpverleners, omdat zij een belangrijke rol spelen bij het vervoeren van patiënten en overledenen. Ondertussen wordt in het Verenigd Koninkrijk een experimenteel vaccin van de Universiteit van Oxford getest. De WHO roept de internationale gemeenschap op om de hulpverlening dringend te versterken. Ook Starnieuws schrijft vandaag: brandweer verhoogt paraatheid voor extreme droogte. Het Korps Brandweer Suriname verhoogt de paraatheid vanwege de verwachte grote droge tijd en extreme droogte. Er worden extra manschappen ingezet en de Biker Unit gaat buurten bezoeken voor voorlichting en om kleinere branden snel aan te pakken. De brandweer maakt zich vooral zorgen over het hoge aantal gras- en vuilbranden, terwijl de droge periode nog maar nauwelijks is begonnen. Vooral dichtbevolkte gebieden en buurten met veel droog gras lopen risico. De brandweer benadrukt dat vuil verbranden verboden is en roept mensen op dit helemaal niet te doen. Ook worden ouders gewaarschuwd kinderen niet zonder toezicht achter te laten en aanstekers buiten hun bereik te houden. Verder adviseert de brandweer voldoende water te drinken, jezelf tegen de zon te beschermen en extra voorzichtig te zijn bij zwemmen en in het verkeer. Belangrijkste boodschap: preventie is essentieel om branden en andere ongelukken tijdens de droge periode te voorkomen. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
3: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7. Via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.
4: Boy, mi clara uso. Mala sa obo preis. Pero sabi check ko snara? Ami suku kwaliteit toch.
5: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abuan new ferfi. Ferfi.
4: Huh?
5: Ferfi.
4: Ferfi? Da sa dati.
5: Ferfi. Na yere, na yere. Dofi dofu, tu lees mi tegi ba. Ferfi. Na anju merk to. En na ferfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, voor alfa jo bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a ferfi er. Ferfi, by Historex.
6: Pristine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Pristine Car aan de Van 't Hogerustraat 23. We go the extra mile.
7: Telesuur Fiber, winnaar van de Ookla Speed Test Award voor het snelste netwerk in Suriname. Telesuur, keeping us in touch.
8: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

we zijn weer terug. Hele goedemorgen. Het is 11 over 7. En welkom bij het tweede gedeelte van de Money Move. We zijn terug in de uitzending op de 94.5 FM. Radio Shalom. Your daily inspiration and not just radio. Mijn naam is Ian Moerasim en ik ben vandaag uw presentator. Wat het mooie programma betreft, The Money Move. De afgelopen dagen ben ik afwezig geweest. Vanwege ziekte. En ik ben nog niet helemaal 100. Af en toe moet ik nog hoesten. Af en toe moet ik nog niezen. Dus als u me even niet hoort, dan weet ik dat ik weer even die microfoon heb uitgedaan. Ik doe het een beetje opgewekt vandaag. Ik hoop dat u lekker hebt geslapen. Ik hoop dat u wakker bent. En ready bent voor het werk. Voor degenen die naar school moesten. Of niet meer naar school moeten. Vanwege de vakantie. Vanwege de afronding. Als je over bent. Vaart gefeliciteerd. Als je het niet hebt gehaald. Als je bent afgewezen. No sweat, no problem. Je hebt nog een kans. Maar wat dan ook, of wie dan ook, geniet van de vakantie.

kan me nog heugen toen ik voor het eerst eigenlijk was afgewezen. Op de middelbare school. Als ik voor het eerst heb blijven zitten, zeggen ze. Mijn eerste jaar op de middelbare school op Lyceum. Lyceum 1. Dus ik kon het, ja, natuurlijk, ik wist wel dat ik het niet zou halen. Maar want ik was niet.

Het mijn eerste keer was. En ik was niet gewend aan het gevoel. Het was mijn eerste keer. Dus die migwa ozo. Dan kreeg ik een baby. Op school was ik aan. Minespan. Is dat niet hoor? Het stoer doen. Minespan, dat ik hier blijven zitten. Dat ik door ozo me creëren. Ik wil mijn camera met tapadoro. Mijn haar deken, Abrami. Mijn bar gooi naar Kunzu. Dan krijg. Zeker voor een uur lang heb ik gehuild. Ik was zo boos op mezelf. Zo teleurgesteld in mezelf. Ja, maar na een uur was ik weer blij. Het was vakantie. In het tweede jaar, want ik ben twee keer blijven zitten in het eerste jaar van Lyceum 1. Het tweede lees min of vier in schriftschriftie. Want beide keren waren eigenlijk gewoon mijn fout. Ja, het was moeilijk. Maar het is niet dat ik het niet aankon. Ik studeerde niet op tijd. Ik maakte alleen maar grappen. Wat wil ik dan? Ik dacht. Ja, ik mag grappen. I'm having fun. Kan ik toch niet verwachten dat ik overga? Voor degenen die het gehaald hebben van het jaar, van harte gefeliciteerd nogmaals. Mogen de heren jullie een prettige vakantie geven. Dat u mag genieten van je welverdiende rust.

Ja, u mag appen. U mag appen op het nummer 8755358. Ja, dat was Kane met I'm So Blessed. We gaan nu naar Yes, He Can luisteren, ook van Kane.

Ik ga me volgende week ook weer moeten missen. Omdat ik volgende week dan op vakantie ben. Buiten Suriname. Prijs de Heer. Maar zo de Heer wil, zal dan broeder Leandro van mij overnemen in de ochtend.

jullie gaan me volgende week voor een week moeten missen. Maar dan, volgens mij moet ik dan in september. 2 september misschien. Dan weer in de uitzending zijn. Voices try to tell me I'm forgotten. Op 5 september hebben we onze open dag. 5 september, dat is zaterdag. 5 september hebben we een fundraising en een open dag. Georganiseerd door Radio Shalom zelf. Het wordt een dag waarbij u kennis gaat kunnen maken met de medewerkers hier van Shalom. U krijgt een rondleiding hier in de studio. In de studio's. Er wordt ook eten verkocht. Verschillende organisaties zullen deelnemen. Dus ik wil u vragen om u even vrij te houden op 5 september. En we doen dit met een focus op het gelden inbrengen. Voor een nieuwe hal, een nieuwe studio. Die heel veel potentie heeft. Als we daarin investeren, kunnen we.

weer veel geld binnenbrengen. Om Gods koninkrijk op te bouwen. Om het evangelie verder te verspreiden. Samen met u. We kunnen het niet alleen. We hebben jullie ondersteuning nodig. Dus kom op 5 september. Aan de stadionlaan nummer 7. Op het terrein van Radio Shalom zelf. En dat wel vanaf 10 uur 's morgens.

hoor, ik moest even hoesten. Yes, he did. Yes, he can. Ja, dat is Kane met Yes, He Can. We gaan nu luisteren naar Praise the Lord van Micah Taylor. Is het Micah of Micah Taylor? I remember.

0: start.
1: We beginnen even met de WhatsApp berichten. Als u nog uw WhatsApp bericht hebt gestuurd, mag u dat nu doen op het nummer 8755358. Zuster Shirley was de eerste, of is de eerste, die een WhatsApp bericht heeft gestuurd. En zij zegt: blessings, broeder Ian. Welgelegen is wakker. Zuster Shirley groet. Een fijne uitzending. Thank you, Zuster Shirley. Heel lief van u. En ze zegt ook, Johannes 12, vers 26. Jezus zegt: indien iemand mij wil dienen, hij volge mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. I'm surrounded by a million mercies. I can feel them now. Een hele mooie tekst uit Johannes 12, vers 26. Dank u wel, Zuster Shirley.

onze zin die zegt goedemorgen bro Ian. Dank je voor je aanwezigheid. Heb je gemist. Noord is wakker. Oh, dankjewel. Ja, ik heb jullie ook gemist hoor. Elk een van jullie. Ja, wanneer je een jaar lang gewoon regelmatig... of je elke dag gewoon in contact bent met iemand... in dit geval met jullie... na twee dagen, dan doet het wel met wat met je. Het was niet gewoon twee dagen. Je had nog vrijdag, zaterdag, zondag en dan maandag, dinsdag, bijna een hele week. Dat was al langer wel.

Zoals in die zeggen we verder. Efeziërs 1 vers 19 tot en met 20 uit het boek vertaling. Ik bid dat u zult beseffen hoe onzachtelijk grote kracht is die werkzaam is in ons die in hem Jezus geloven. Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. Ja, wauw. Dankjewel Cindy. Dat is Efeziërs. Mooi. Mama Evi, even kijken. Mama Evi die zegt, God of Biggie, zou die andere vragen als je ziek bent? Je neemt te veel hooi op je vork. Blijf voor je bidden. Ja, dat is inderdaad zo hoor. Ik heb heel veel hooi op mijn vork, inderdaad. Maar beetjes probeer ik het eigenlijk los te laten. Sowieso niet de Radio Shalom. Dat laat ik niet los. Maar al het ander probeer ik zo'n beetje. Ik heb al zo'n beetje eigenlijk losgelaten. Hier en daar probeer ik balans te brengen. Zodat ik niet te hard werk en niet te veel doe. Soms krijg ik zoveel ideetjes en dan wil je ook zoveel doen. En niet alleen dat, je wilt zoveel tegelijkertijd doen. Waardoor je dan je focus niet 100% op datgene kan doen. Of kan zetten. Maar dus inderdaad, dankjewel mama Evie. Fredo Marto di Cromo. Is het Marto di Cromo of is het gewoon Marto? Ja, Marto di Cromo, Frederik. Die zegt goedemorgen broeder Ian. God zegen. Blij u weer te horen. Broeder Kamowijnen is al wakker. Goedemorgen Fredo. En goedemorgen Kamowijnen. Het nummer is 875-5358, waarop je kunt appen. Laten we samen radio maken. Laten we gezellig met elkaar bezig zijn. En voor de mensen die mij gechat hebben op Facebook, om te vragen als alles goed is. Mogen de heren jullie extra zegenen. Jullie zijn echt lief, man. And to the one with regret. Look up and see your victory is just up ahead. Broeder John die zegt shalom. Goedemorgen broeder. Helemaal beter. De Heer is onze genezer. Door zijn streamen bent u genezen. Prijs hem. Daarop Biggie. Blessen iedereen, Lobby en Odi. Van broeder John uit Quatta. Ja. De Heer is mijn geneesheer. Amen.

Ja, dat was Micah Tyler. Is het Tyler? Met Walking Free. We gaan nu luisteren naar een pokoe van Phil Wickham. House of the Lord.

En natuurlijk ook voordat ik vergeet. Laat mij toch mijn zwageresje feliciteren. En haar goede vaart toewensen. Zij was vrijdag, vorige week vrijdag, 14 augustus, getrouwd. Met mijn lieve broertje nu, Saviero Kali. Dus het is geen Naomi Giskus meer, maar het is Naomi Kali Giskus. Ik bid hen toe het beste. Liefde, geduld vooral. Geduld ga je nodig hebben in het huwelijk. Dat is onmisbaar in het huwelijk. Geduld. En mogen de heren jullie leiden. Mogen de heren met jullie zijn. Niet alleen in de goede tijden. Maar vooral de slechte tijden. Mogen de heren jullie behoeden, bewaren en beschermen. Ervaar met Jezus. Dus nogmaals, goede vaart. Blijf het bootje varen. En wanneer door het storm heen moet gaan, roep Jezus aan. En natuurlijk moet ik ook hun feliciteren. Namens Vanessa van Stichting In de Ruimte. Het was heel leuk Vanessa te mogen leren kennen, te ontmoeten. Dus groetjes aan de bewoners van Stichting In de Ruimte. En ook broeder Deo van In de Ruimte. Broeder Deo, ik wil u heel hartelijk danken voor uw brief. Ik heb uw brief ontvangen. En ik heb hem gelezen. Heel prachtig van u. En heel lief van u. Dat u een brief heeft geschreven. En broeder Deo, die luistert elke dag naar Radio Shalom. Hij is ook een van de bewoners van Stichting In de Ruimte. Dus ik groet jullie allemaal. Have a blessed, blessed, blessed, blessed, blessed day. Zo meteen na dit liedje gaan we over tot de recap van de bemoediging van vanmorgen. Dus stay tuned. Want als u het gemist hebt om 17:15, dan gaan we hem herhalen om 19:30.

Yes, en het is 7:30. Dat wil zeggen, tijd voor de herhaling van de bemoediging van vanmorgen. Dus als u het gemist hebt vanmorgen, no problem. Vanmorgen hebben we gesproken over een heel belangrijk aspect in het leven van een christen. En dat is het liefhebben van onze vijanden. De titel van vanmorgen van onze bemoediging was: heb niet alleen uw vrienden lief, maar ook uw vijanden. Hou niet alleen van jouw vrienden, maar ook van jouw vijanden. Dat is een principe die de Bijbel aan ons geeft. Het is niet een mening van mij. Het is niet iets dat ik zelf heb verzonnen. Maar het is letterlijk, het staat zo in de Bijbel. Als je leest bijvoorbeeld in Lucas. In Lucas 6 hebben we vanmorgen gelezen. Dan lees je daar vers 27. Luister allemaal. Heb uw vijanden lief. Heb uw vijanden lief. En wie zijn onze vijanden? Het zijn mensen die ons pijnigen. Het zijn de mensen die ons niet lief hebben. Het zijn de mensen die ons haten. Het zijn de mensen die ons vervolgen. Het zijn de mensen die ons pesten. Het zijn de mensen die ons leven tot een hel willen maken. Het zijn de mensen die onaardig zijn. Het zijn de mensen die ons vervloeken. Die ons ons zoveel aan wil doen. Het zijn die mensen die we ook moeten liefhebben. Dat zegt de Bijbel ons. En we zien dat het helemaal het tegenovergestelde is van wat de wereld ons eigenlijk leert. Ik heb ook een liedje eigenlijk als voorbeeld gehaald. Dat heel erg populair is. En mensen zingen het alsof het gewoon is. Soma kosimi, mirate kosimbaka. En dat liedje zegt ook: Mina libis matu sabungi mi bungi utu. En met het draaien go baka. Dus dat is wat de wereld ons leert. Dat is wat eigenlijk de duivel is eigenlijk. Hij representeert dat. Maar de Bijbel, de Heer Jezus, onze God, die leert ons helemaal iets anders. En hij zegt: wiens, ook al vloek jij mij. Ik zal de Heere vragen om jou te zegenen. Kijk, in vers 28 staat geschreven: als de mensen u vervloeken, vraag God dan of hij goed voor hen wil zijn. Met andere woorden, ik zegen je juist. Ik vraag de Heere, ik vraag mijn God om jou juist te zegenen. Dat het goed mag gaan met jouw leven. Ook al wens jij het slechte voor mij, ik wens jou het goede toe, het beste toe. En als de mensen u pijn doen, bid dan dat zij gelukkig mogen worden. Zo staat dat in het boek Vertaling in Lucas 6 vers 27. In de Romeinen vers 12, Romeinen 12, sorry, hoofdstuk 12 vers 17 zegt: vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk voor zover het van u afhangt. Vrede met alle mensen. Zie? Dus het is, de Bijbel is heel erg duidelijk hierover. En ik zeg niet dat het makkelijk is. Het is makkelijk gezegd. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. In de praktijk. Theoretisch. Hè? Het is makkelijk om te schrijven. Het is makkelijk om erover te praten. Maar in werkelijkheid is het heel erg moeilijk. Het is heel erg moeilijk om weg te lopen. Om stil te blijven wanneer iemand jou zit te vloeken. Sorry. Of wanneer iemand je zit te beschuldigen. Of wanneer iemand slechte dingen over jou, over jouw gezin, over jouw familie, over je vrouw, over je kind zit te praten. Dan is het heel erg moeilijk om stil te blijven. Huh? Ik ga eerlijk zeggen hoor, het is heel erg moeilijk voor mij. Deze bemoediging is ten eerste echt voor mezelf. Maar weet u, de Heilige Geest in ons, ik heb gemerkt dat de Heilige Geest die in mij woont, die in u woont, die helpt ons. Ik ben vaker, naarmate ik eigenlijk meer met de Heer bezig ben, meer met de Heer ervaar, dan merk ik dat hij me in zulke situaties, je merkt gewoon zijn ondersteuning.
En hij praat. Hij is een pratende God. Hij is een sprekende God. En hij brengt je ook tot rust. En ik denk dat ik de enige ben. Maar het is de Heilige Geest die soms onze mond dicht houdt. Hè? Soms wil je iets zeggen, maar ik eerst in moffel plak. Het lijkt alsof de Heer een lijm op je mond of een duct tape op je mond heeft gezet. Zodat je niets kan zeggen. Want hij weet van, if a one is open in moffel. Daarna probleem. Daarna derde wereldoorlog. Dan is het basta, is het klaar. Toch? En soms wil je dat ook. Soms is het ook van, hey, weet je, ik heb lang genoeg mijn mond dichtgehouden. Make me tak, me takkie nou. Laat me nu mijn ding doen. Laat me nu zeggen wat ik wil zeggen, wat al lang op mijn hart is. Maar juist op dat moment, je moest tantiri. En het is een challenge, het is een uitdaging. Want het is riskant om, wanneer je boos bent, om dingen te gaan zeggen, want dan kan je uit emotie eigenlijk gaan handelen en gaan praten. En dan kan je dingen gaan zeggen die je eigenlijk niet meer terug kan draaien en niet meer terug kan nemen. Isabito. Dus blijf nuchter, zegt de Bijbel ook. Blijf waakzaam, want het is vaker genoeg de duivel eigenlijk die ons uitlokt. Ook in het verkeer vooral de afgelopen... Ik weet het niet hoor, maar we moeten echt gaan bidden voor het verkeer. Echt dondon fassie. Ja, kan je in problemen komen in het verkeer waar jij gewoon rustig rijdt? Je kan dit en wat dondon fassieren. En als dat niet genoeg is, je rijdt op een naar behorende tempo. Precies zoals het hoort, je op jouw rijbaan blijf je. En dan wantrouwen ik kon dwars. En dan wil hij of zij je ook nog uitschelden. Dus die persoon is al in de fout. En die wil jou ook nog uitschelden. Daarmee denk je soms met dingen. Dat ik zeg, sta je nou kondre, joh. Toch? En dan wil je inderdaad je mond. Je wil zakken eruit. Je wil helemaal takken. Maar of wat? maar ja. De Heer is met ons. En de Heer moet onze mond soms lokken, pot one slot in tapoe, zodat we niet in problemen komen. Maar God is goed. Vergeld geen kwaad met kwaad, mijn broeders, mijn zusters. Luisteraars van Radio Shalom, we zijn anders. De Heer is met ons. We zijn nieuw, een nieuwe schepping. Dus laten we niet meer handelen als hoe wij voorheen waren. Dwaas. Maar laten wij wijs handelen. Laten we een goede voorbeeld zijn. Laten we onze vijanden lief hebben, ook al hebben ze ons niet lief. Laten we ze blijven lief hebben. Want dat heeft de Heer Jezus voor ons gedaan. Want we zijn niet beter dan de ander. We, niet omdat we naar de kerk gaan, wil dat zeggen dat wij meer waarde hebben dan de anderen. Of dat wij beter zijn dan de ander. Helemaal niet. Maar precies zoals wij redding nodig hebben, precies zo hebben zij ook redding nodig. Yes, en dat kan alleen door Jezus Christus. Mooi. Het is nu momenteel 7:50. Ik heb genoeg gesproken. We gaan nog doorluisteren naar Phil Wickham met Homesick for Heaven. En daarna om 7:45 krijgt u dan de reclamebreak. De laatste reclamebreak van The Morning Move. En daarna ben ik terug met de rest van de WhatsApp berichten. Alright, tot zo.

Ja, en ik ga nog even een paar WhatsApp berichten lezen in de komende 5 minuten. Want ik zie dat er een aantal zijn. En ik wil niemand teleurstellen. Want ik waardeer elk een van jullie die een WhatsApp bericht stuurt. Of hebben gestuurd. En de volgende persoon die een WhatsApp bericht had gestuurd is zuster Susan. Die zegt, vergeven is de mooiste keuze om lief te hebben. Je moet sterk zijn om sorry te zeggen. En nog veel sterker zijn om iemand te vergeven. Goedemorgen broeder. Word uw gouden oude. Heb uw stem gemist op de radio. It is all about Jesus. Blessie Lobby. Para is wakker. Zuster Susan Hoogwoud. Goedemorgen mijn lieve zus. Uit Para. Groetjes. En niet te vergeten, zuster Sietje uit Den Haag. Die zegt goedemorgen, broeder Ian en shalom familie. Dank de Heer voor deze nieuwe dag. Dankbaar dat u weer bij bent. Dat u er weer bij bent. God is goed. Het is een nieuwe opdracht die ik jullie geef. Heb elkaar lief. Dank voor uw bemoediging. Groetjes van zuster Sietje Den Haag. Is wakker. Lieve broer, heb u ook gemist hoor. Jullie zijn echt lief hoor. Shalom is niet meer weg te denken uit mijn lief hoor.

Zuster Sumi die zegt een hele goedemorgen, shalom familie. Alles goed daar? Leerdam is wakker en luistert. Ik ben dankbaar voor een nieuwe dag. God is goed. Ja, God is good all the time. De felicitaties aan alle jarigen en voor een ieder die iets te vieren hebben. Voor u, broeder Ian, heel veel beterschap toegebeden. Bokke bokke blessie uit de regenachtige Leerdam. Oh, zuster Sumi. Dank u wel, zuster Sumi. En ook een hele goede morgen voor u. Inmiddels al een goede middag daar in Nederland. Zo blessie. We gaan even over tot de reclamebreak zo meteen. En dan over een paar minuutjes ben ik dan terug bij u in de uitzending. Live. Om dan met u af te sluiten. Tot zo.

0: met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
1: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik je sneller.
0: Liefste tante Ascrivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
2: En dan,
1: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
0: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haastig mee doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
5: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
4: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
5: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
4: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
5: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
4: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
5: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of te appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
6: Hi, ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
7: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
8: En ik nieuwe schoenen.
7: Ja, ja, ik ook.
8: En pa, mijn tas is kapot.
9: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kerpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kerpelani of Trustbank Amara. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kerpelani. Save and enjoy.
10: Telesur Fiber. Winnaar van de Ookla Speed Test Award voor het snelste netwerk in Suriname. Telesur. Keeping us in touch.

0: Yes, we zijn weer terug live in de uitzending op de 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Het is momenteel 8:10. Dat wil zeggen dat we nog maar 10 minuten samen hebben. Dat wil zeggen dat ik ook nog de laatste berichten zou moeten lezen. Ik heb een lang bericht hier zo van zuster Sjorstine. Dus ik ga zeker een minuut lang bezig zijn hiermee. Goedemorgen, God bless y'all. Hey bro Ian, van harte beterschap toegewenst hoor. Heel veel drinken en goed eten en vitamine C gebruiken. Let goed op jezelf. Groetjes en een gezegende dag allemaal. Heel veel felicitaties aan degene die over zijn of geslaagd. Ook de leerkrachten inclusief me. Oh ja, inderdaad, sorry hoor. Meestal vergeet de leerkracht. Maar ook dank u wel, de leerkrachten. Dank jullie wel. Voor jullie inzet het heel jaar door. Thank you very much and God bless you. Een blessie, welverdiende vakantie. Ouders, heel veel succes en voorzichtig met uw kids in de vacation. Groetjes van zuster, juf, tante, buurvrouw, mama Sjorstine, meer bekend als Tine Lemmert. Mooi zo. Broeder Ian, thank you voor de bemoediging vandaag. Boy, broeder Ian, het is niet gemakkelijk hoor. Bid voor je vijanden. Zegen degene die u vervloeken. Hi boys, aan. Ik ga nu precies door dit proces. Onmakkelijk jaren bro Ian. Soms word ik zo boos en agressief. En ik klaagde zelfs tot gisteren zoveel aan mensen hun oren. Maar ik ben ook bemoedigd geworden. U moet niet klagen. Bid tot God. Ik zei is goed, ik zal maar bidden. Maar God zij dank dat hij me heeft gered. En dat ik de Heilige Geest heb. Dus ik vertrouw op hem. Dat het zeker gaat lukken in Yeshua's naam. Amen. Sorry voor mijn lange app. Sorry voor mijn lange app hoor, broeder Ian. Ik kan niet afkorten, anders problemen voor u bij het lezen van mijn app. Thank you for reading alvast. Ook goed rusten dus. Zal ook voor u bidden. Dank u wel, zuster Sjorstine. Ja, nee, inderdaad. Het is niet makkelijk. Het is helemaal niet makkelijk te doen hetgeen dat wij vandaag, waarover wij vandaag hebben gesproken, hè. Geen kwaad met kwaad voor geld. Het is heel makkelijk en het klinkt heel erg vroom en religieus om te zeggen van voor geld geen kwaad met kwaad, heb uw vijanden lief. Maar het is heel moeilijk toe te passen, toch? Yeah. Maar daarom hebben we de Heer Jezus Christus in ons om dat aan ons te leren. Ik ga u zeggen, alleen met Jezus gaan we dat kunnen doen, hoor. Alleen met behulp van de Heilige Geest. Rafasi, anomang. We luisteren ook voor het laatst naar Misa Bless Masra van Guillermo Farnold. Het is momenteel 7:07. Dus nog maar 7 minuten. Morning, broeder Ian. Ik wens u van harte beterschap en ik luister naar radio. En ik word ook bemoedigd. Ik heb u ook gemist. Doe het rustig aan. God zegen verder en zorg en hoop is wakker. Amen, broeder. Ja, dat is van zuster Claudine. Jullie zijn echt lief, hoor. Mama Florence die zegt goedemorgen, geliefde broeder Ian. God zegen wetenschap hoor. Veel uitrusten. Blij je weer te horen. Hey boy, we danken de Heer voor zijn genades. Groetjes aan ieder lobby en blessings. De Heer heeft me laatst ook genezen van een vreselijke pijn in mijn rug. Was niet mooi, maar we danken hem voor zijn genezing. God is goed. Broeder Ian, genezing is jouw deel. We bidden voor kracht, volledige gezondheid. Het is wel. Dankjewel, mama Florence. Blessings, bro. De groeten vanuit Boksel van broeder Stanley. De Heer zal voor ons strijden in ons dagelijks leven. De felicitaties aan mijn kleindochter Sarah Kazan Mustari. Is vandaag 2 jaar geworden. Laat God zegen op haar leven rusten. Groetjes van broeder Stanley vanuit Boksel. En blessie. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Aan de kleindochter van broeder Stanley. Sarah. Kazan Mustari. Gefeliciteerd met jouw jaardag. 2 jaar. Zo schattig, zo lief. De Heer is goed. Broeder, morning. En dank voor uw bemoedigende woorden. En we nemen het mee. Blessie de Hocus Drivers. We maken het elke dag op het verkeer, broer. Richting het binnenland.
1: My God.
0: Ja, dus de groetjes aan de Hocus Drivers. En de Heere behoede jullie. Mama Carmen, die zegt goedemorgen, mijn geliefde broer. Fijn je stem weer te horen. Hey. Werkelijk dan. Atori Nodong. Dus vraag ik de Heer mij op dat moment mee stom te maken. Lobby, lobby, nomo. Veel liefs van Mama Carmen voor jullie allemaal. Goedemorgen, broeder. Goedemorgen, shalom. En alle luisteraars, Johannes 13, vers 34. Dit is een nieuwe opdracht die ik jullie geef. Heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als ik voor jullie heb.

0: Anthony, de Jezus die zegt, hey brada Ian, goedemorgen brada. Ik ben super blij jou te horen in de radio Shalom, de christelijke platform waar Jezus onze center of life is. Ik groet uit Eiburg, Amsterdam. We zijn wakker. Dank u Jezus. Yami brada, good morning. En we luisteren even nog naar Missa Bless Masra van Guillermo Farnold. Christine Donk, die zegt goedemorgen broeder Ian. Saron is wakker. Van harte beterschap. Een gezegende dag verder. Goedemorgen Christine en dankjewel voor jouw WhatsApp bericht. Mama Cynthia die zegt groeten van mama Cynthia. Was u niet jarig? Heb u gemist? Be blessed. Nee, ik ben nog niet jarig geweest. Volgende week ben ik jarig. 27 augustus word ik jarig. Maar ik ben dan niet in Su. Dus ik ga mijn jaardag niet samen met jullie kunnen vieren. Maar ik ga wel aan jullie denken wanneer ik een hapje taart zal nemen. Want bij elke hapje zal ik aan jullie denken. Als er taart is, want eigenlijk moet een looptaart jaren. Nog maar 2 minuten live in de uitzending. Nogmaals mijn verontschuldigingen voor mijn stem. Soms krakelt het een beetje nog. Hij is aan het herstellen. Ik wil jullie danken voor het willen luisteren naar Radio Shalom. Ik ga jullie moeten groeten. Zuster Cindy, mama Evi, brada Fredo, brada John, zuster Sietje, Sumi, Claudine, mama Florence, broeder Stanley, de Hawkers Drivers, mama Carmen. Fredio moet ik ook groeten. Anthony, Christine Donk, mama Cynthia, zuster Susan. En niet te vergeten, mama Charstine. Nogmaals een hele goede morgen. En blijf luisteren naar Radio Shalom. Mijn naam is Ian Mourazem en ik was vandaag uw presentator voor dit mooie programma betreft The Morning Move. We zijn er morgen weer, zo de Heer wil, vanaf 6 uur morgen tot en met 8 uur. Ik zeg bye bye, swai swai, me love you, naar de lobby van Masra. Bye bye, ciao ciao en mwah, mwah. Bye bye, doei doei, oké, doei doei.
1: Het is 8 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Goedemorgen, broeder en zuster. Ik groet u in de wonderbare naam van onze lieve Heer Jezus Christus. Mijn naam is Sanford Joseph Zoon. Ik dien in de hoofdgemeente van Logos International aan de Koesewijnenstraat, onder leiding van onze zeer gewaardeerde man van God, apostel Steven Rijmen. Ik zal vandaag uw gastheer zijn en het thema die ik vandaag met u wil behandelen luidt als volgt: een nieuwe meester. Wanyo Leerman. En de schriftlezing die ik daaraan gekoppeld heb ik gehaald uit Romeinen 6 vers 1 tot en met 14 en 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. En de sleutelvers waarover het gaat heb ik gehaald uit 2 Korintiërs 5 vers 15. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor deze dag. Ik prijs uw naam en ik geef u eer. Ik dank u voor uw goedheid, uw liefde voor ons, o Heere Vader. Dank u, o Vader, voor uw woord, Heere Vader. Ik vraag uw zegen om over te nemen, Vader. Zegen uw woord en laat het grond vinden, Vader. Laat het een zegen zijn voor anderen. Ik bid en ik vraag u alle wijsheid die nodig is, alle kennis en alle verstand die nodig is, o Heere, om u van dienst te zijn vandaag. En laat het een zegen zijn voor ieder. In Jezus' wonderbare naam. Amen en amen. Zo, laten we gelijk gaan naar onze schriftlezing. Romeinen 6 vers 1 tot en met 14. Kopstuk. Met Christus gestorven en opgewekt. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven, door de doop in de dood. Opdat gelijk Christus uit de dood opgewekt is door de majesteit des Vader, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samen gegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat ook met hem, dat wij ook met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem, want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het voor u vaststaan, dat gij wel dood zij voor de zonde, maar leven voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder genade. Amen. Laten we gelijk gaan naar 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven en voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Laten we gelijk gaan naar herhalen. Of laten we gelijk gaan naar onze sleutelvers. 2 Korintiërs 5 vers 15. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. Voor allen is hij gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hen die voor hen gestorven is en opgewekt. Vader, nogmaals zegen deze voor ons. In Jezus' naam. Als u kijkt naar onze thema. Onze thema is een nieuwe meester. U gaat zich de vraag stellen. Zeker als er een nieuwe meester is, dan was er eerder een meester. En deze nieuwe meester moet de oude meester vervangen. Dit voert ons terug naar het begin van alles. Zoals u weet, in den beginne schiep God de hemel en aarde. En de hemel en aarde was er een heerschappij onder Gods leiding. Hij had engelen geschapen om hen te dienen, om hem te aanbidden. En op een gegeven moment kwam er iets vreemd in de hemel. Een van de engelen, genaamd Lucifer, was de wijste en de mooiste engel die ooit geschapen is. Hij was glorieus. Maar hij, op een gegeven moment, was zijn hart niet op de juiste plaats. Hij, deze engel, mocht zich meerdere malen per dag in de directe tegenwoordigheid van God verschijnen. Amen. En deze engel, die moest een groot deel van de engelen in de hemel leiden tot of in aanbidding. En op een gegeven moment kreeg hij het gevoel van Amy Bigion. Men kan stel mijn troon gelijk aan het troon voor Gado. En men kan donderen ook toe dat trauma en lukotak amandis naar Gado toe. Dat ik kan aanbidden me. En Gado schaam dat. En Gado smijting voor hemel. En Gado plan en mik. En mik libis matapa presi voor Adam voor Satan voor do awanif eng. En God schiep Adam naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Eerlijk gezegd, het meest verschrikkelijke in het heelal is de zonde. Lucifer was de wijste en de mooiste engel die ooit geschapen is. Maar de zonde veranderde hem in Satan, de vijand van God en de vijand van de mens. De zonde maakte scheiding tussen Adam en Eva. Zoals u weet, God heeft Adam en Eva geschapen. En om de rol van Lucifer over te nemen. Maar Lucifer no libasanso era, Satan no libasanso. Abarigatak jong, a glory sambe abi, a machtina a posisi sambe abi. De man is toch. Mino, mek de man gote ka presidat. Mo hinder de, mo stoor de, mo mek hem moeilijk gieden, mo leide af, mo verleiding. Voor de man fin a presidat. Omdat a presidat die, a mai tak na impressie. Mano ma go drape moro. En toen God Adam en Eva schiep, kwam er verleiding en Adam koos om God ongehoorzaam te zijn. Adam was volmaakt geschapen. Adam wilde de wil van God doen. En Adam deed wat de Heere hem vroeg en voerde zijn opdrachten uit. Maar op een gegeven moment kwam iets anders. De verleider, de Satan, de opstandeling, Sakopora heersani. Nadat Adam ongehoorzaam werd, ama kinki helemaal. Gadonabi, somen toegang moro fudusa awani. Begrijp je? A eigen ik, goknap tapas toerufe ati. En dat moet ik ook zeggen. Kijk, de zonde, ook al zijn we tot bekering gekomen, heeft de zonde verschillen op vele manieren om ons in zijn macht te houden. Eén daarvan is het vlees. Het vlees is onze zondige menselijke natuur. Is hoe de mens is zonder God. Isabi wasma o de vleeselijk te onosabgado. En dat vlees is openbaringsrevie. In a eigen ik. De mens werd egocentrisch terwijl de mens godcentrisch was. Dus de mens denkt nu alleen aan zichzelf. Hij wil doordrijven, zijn zin doordrijven. terwijl en God niet meer de plaats geeft die hem toebehoort, of toebehoorde, of toebehoort, dus de eigen ik heerst. En wanneer de eigen ik op het hart is, is het onmogelijk om die twee te laten heersen. Of het is de eigen ik, je persoon, of het is God die op de troon zit. En wat gebeurt wanneer de eigen ik op de troon van jouw hart zit, dan hebben we te maken met chaos. Dat is een probleem. Omdat de zansa we wan is, als king e wan in dat we wan ging. Begrijp je? En in een wan neem ik kwalijk ook toe dat na als king ba. Bijbelboeken en leren ook dat nooit al gebeurt dat als king o de gehoorzaam na gado. Omdat de twee de verschillen tegenover elkaar. De madelek de delek to vijand tegenover elkaar. Dus, awano do sa atrawa wani. Maar na de zonde, Satan kon dede. Ja toch? Maar hij heeft zijn egocentrische natuur doorgegeven aan zijn kinderen. Aan het hele menselijke geslacht. Satan produceerde een geslacht van mensen zoals hij zelf was. Een volk die geregeerd werd door hun eigen ik. De mens werd geschapen om God lief te hebben en om hem te eren, maar hij had zichzelf lief en eerde zichzelf. In plaats om God de weg, om God weg te willen, willen wij mensen onze eigen weg opgaan.

0: ons te leren hoe wij moeten leven om niet in problemen te komen. En om onstabiele leven te hebben. Amen. Zoals ik zei, onze thema is een nieuwe meester. En onze sleutelvers uit 2 Korintiërs 5 vers 15. En voor allen is hij, Christus, gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Mogen de Heere u zegenen en u leiden al de dagen van uw leven. Wees een voorbeeld voor anderen. In Jezus' naam. Amen. En volg de instructie voor Mastra. In Jezus' naam. Amen. Groet. Doedoe.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Esseline, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy voor fossi. Op het menu van Eethuis Esselin is er vandaag sweet osso nasi, mix gepluisde vlees en chapar, pikante bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, bakkeljauw moxalisi, pikante botervis en krietbana soep met kip. Als groenten hebben wij kozenband, kaisoi en sopropo. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy voor fossi.
1: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Geachte broeders en zusters, ik ben dominee Samuel Pavioranadi, in dienst bij de Evangelische Broergemeente. Een van harte goedemorgen en een gezegende dag aan u allen toegewenst. Wij willen dit samen zijn opdragen aan de Heer. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap des Heilige Geest. Amen. We zingen met elkander uit feestbundel 28, 24 vers 1 en 2. 24 feestbundel vers 1 en 2. Wij

We luisteren naar de dagwoorden van vandaag. Woensdag 19 augustus. De eerste tekst, wij noemen het dagtekst, is genomen uit het boek Joël 2 vers 1. De dag des Heren komt, Hij is nabij. En de leertekst, Matteüs 24 vers 44, daarom... Wees ook gij bereid, want op een uur dat gij niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. Geachte luisteraars, wij willen met ons stilstaan bij deze teksten, woorden van de Heere God uitgesproken via Joël en via Matteüs. En die woorden heeft als één thema de wederkomst van Jezus Christus die nabij is. Dan moeten wij als gelovigen, als christenen, als Anitri-familie dat onderzoeken aan de hand van zijn woord, van de Bijbel. Klopt dat? Kloppen die uitspraken van de profeet Joël en van de evangelist Matteüs? Is de komst van Jezus Christus, onze Heer en Heiland, werkelijk nabij? Hoe weten wij dat? En waarom moet Hij terugkomen op aarde? Hij is toch al vertrokken van de aarde? Wij noemen het hemelvaart. En gelukkig hadden de discipelen eerst gevraagd, maar Heere, voordat U weggaat, waarom moet U naar de hemel gaan? Wat is het doel van het heen gaan? U heeft ons hier gezegend. Als discipelen hebben we ook ondersteuning gegeven in het pastorale gebeuren, tijdens genezingen, tijdens het prediken van het woord, tijdens wonderen. Waarom gaat u weg? Wat is uw doel? Jezus Christus heeft geantwoord dat hij weg moet gaan, omdat hij hier op aarde zijn taak heeft volbracht op Golgotha, doordat hij de overwinning voor ons heeft geboekt, over vloek, over dood, over ziekte en pijn. Behalve dat heeft hij aan de Satan duidelijk gezegd. Ik heb de sleutels, de macht van de dood en van het dodenrijk. En nu ga ik terug naar de hemel bij God de Vader. Want ik ben één, God de Vader, God de Zoon en Heilige Geest. Nu in een andere functie weer, in een andere rol. Namelijk... de bouwer. Hier op aarde was hij de herbouwer. Mensen werden ziek, herbouwd, hersteld. Mensen hadden problemen, herbouwd, hersteld. En daar is hij de bouwer. Jezus Christus is nu bezig, dat was zijn antwoord. Ik ga naar de hemel om woningen voor jullie allemaal voor te bereiden. En als het zover is, kom ik terug. En ik zal jullie meenemen om daar voor eeuwig en voor altijd te leven. Wauw. Paulus heeft mooi gezegd, de nieuwe schepping Gods, een nieuwe hemel en nieuwe aarde, heeft de apostel Johannes dat mogen meekrijgen op het eiland Patmos. En we zijn God dankbaar. En nog erbij heeft de Heere God gezegd, in de nieuwe aarde zal er geen pijn meer zijn. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen ziekte. Want dit alles heeft hij verbrand, gaat hij straks verbranden in de hel. O, prijs de Heer, we zijn hem dankbaar hiervoor, voor deze uitspraak. En daarom is het noodzakelijk als christelijke kerk, ook als EBGS-kerk, om van tijd tot tijd te benadrukken op grond van het woord dat de komst van Jezus Christus nabij is. En enkele tekenen zijn onder andere liefdeloosheid die we herkennen in de maatschappij. Mensen worden steeds wreder en wreder en willen toch rijk worden ten koste. Criminelen gaan liefdeloos, kijk niet meer naar leeftijd, geen respect, respectloos. Dat zijn de tekenen. Nu worden we geconfronteerd met deze eindtijdtekenen. Vroeger was het heel ver.
buiten Suriname. Jezus heeft verder gezegd via de evangelisten, er gaan ziekten komen in de wereld, onverklaarbaar, vele mensen gaan dood. U kent die ervaringen wel. Die zijn er nog steeds. Maar ik ben ook geschrokken dat ik chikungunya had mogen oplopen. Miskriki, minoma waka today, they love me, maar God de a hopo me, heeft me opgericht. Ik voel de pijnen nog, maar de Heer blijft voor mij strijden. Broers en zusters, behalve liefdeloosheid, criminaliteit, bandeloosheid, zien we de sterkte overin. Zij kon tegen me. Thuis is ze jouw vrouw, maar op straat mijn vrouw. Allerlei geweldige uitspraken, net als in de tijd van Noach. Bij wijze van, broers en zusters, zijn komst is nabij. Nog erbij, aardbevingen, laatst waren we opgeschrikt. Miljoenen mensen bij ons buurland. Wauw, aardbeving dicht bij ons. Boven 7.0 naar boven schaal van Richter. Dr. Richter die dat heeft ontdekt om te meten seismologisch hoe sterk of zwak de trillingen zijn. En nu verder naar andere landen ook. Moeten we alert zijn, broers en zusters. Zijn komst is spoedig. Behalve dat zien we die wedloop. Middels alliantie, groepsvormingen. Het gaat om economische belangen veiligstellen. En de arme man duperen. Prijzen worden steeds duurder. Moeten verwachten. En daarom moeten wij wees handelen. Met het weinige dat we mogen ontvangen van hem. Tot een zegen omzetten dat we elke maand uitkomen. Halleluja. God die we kennen via de Bijbel in Jezus is een voorzienige God. Vanaf de oudheid in de woestijn en tot op de dag van vandaag. Want de wereld is weer een woestijn geworden. Dor, kaal. En u die serieus bent, u wordt uitgelachen. Maar gaat u door. Met het zoeken, het dienen, het loven en prijzen van God met uw hart. Houd hem vast, want hij houdt van u. U kent het lied. Omdat hij weet, ben ik niet bang voor morgen. Dus we hebben opgenomen criminaliteit, geweldloosheid, bandeloosheid, liefdeloosheid. Die kunnen we zien niet alleen via beelden, maar ook in Suriname ervaren. Wees alert, wees voorzichtig. Als u naar de kerk gaat, wees voorzichtig. Draag geen pran-pran dingen die verleidelijk zijn. Men houdt geen rekening meer of je van de kerk bent. Welke leeftijd, disrespect. Broers en zusters, want de liefdeloosheid overheerst nu. De tijd gaat aanbreken, dat hij gaat komen en hij gaat ons redden van deze steeds zondige en duistere wereld, met een moeilijk woord, profaan geworden wereld. Luisteraars. En dan vormen die mensen een alliantie. Dat wil zeggen, groepen die sterker zijn, wordt sterker, omdat ze zoveel wapens hebben. U heeft het gezien in het Midden-Oosten. Maar de Heer God is Israël steeds nabij. Het uitverkoren volk, het uitgekozen land, om straks zijn koninkrijk daar te plaatsen, te Jeruzalem. En de Heer is met Israël. Geachte aanwezigen, geachte luisteraars, maar wanneer gaat Jezus komen? Zoveel aardbevingen, zoveel ziektes, zoveel wereldbeelden. Wij noemen het geopolitieke ontwikkelingen. In Zuid-Amerika is het anders, dit wereldbeeld. Daar gaat het om maffia's, verkoop van drugs, overleven, planten. Het wereldbeeld in Amerika is anders. Daar is het survival, business. Maar ook worden ze zodanig door deze stufs ontwricht.
In het Midden-Oosten is het wereldbeeld ook anders. Maar we volgen dat. En de kerk moet het doorgeven, middels lezingen, middels bijbelstudies, dat Jezus Christus spoedig gaat terugkomen in de wolken. Dat heeft hij gezegd. En moet er voorbereid zijn. Vorige keer heb ik gezegd, de 5 wijze en 5 dwaze maagden. Laten we als wijze maagden ons lampen steeds brandende houden. God zoeken, loven en prijzen, eren, danken, naar zijn woord luisteren, ons lichaam herstellen, doen herstellen. En als hij terugkomt, gaat hij ons opnemen. Want wij zijn net als die Nicodemus. We hebben ons leven gegeven aan hem. En hij heeft ons geaccepteerd hoe we waren. Hoe we waren. Net als die crimineel aan het kruis. Er is redding voor een ieder nu. Het is nog niet te laat. Maar als we hoogmoedig blijven, net als de tijd van Noach, het gaat jammer zijn. Als we hoogmoedig blijven, hoogdraven, naast de tijd op weg naar Israël in de woestijn, gaat de Heer God een shifting maken, de aarde wordt geopend en al die mensen die zitten te morren, te klagen, worden gedood. En dat is niet erg, gedood door gifslangen. God heeft dat gestuurd. Beste mensen, blijf met de Heer die u heeft geroepen en waarbij u zijn belijdenis heeft afgelegd. Dat u gelooft in de drie enige God. God de Vader, God de Zoon Jezus Christus en God de Heilige Geest. Die ons het heil geeft. De zekerheid, de genade om in leven te mogen blijven met ons gezin. Hoe arm we ook mogen zijn, hoe eenvoudig we mogen zijn. Hij zegent ons om altijd gelukkig door het leven te mogen zijn met blijdschap, vrede en vreugde. De wereld wordt bozer en bozer. Maar ik bid voor u. Dat voordat hij terugkomt in de wolken. Dat u op tijd bekeert. Dat uw man op tijd bekeert. Uw vrouw, uw kinderen. En dan gaan we samen net als het gezin van Noach. Met hem in de wolken. Om geplaatst te worden voorlopig in het paradijs. Dat deel van het dodenreis. In afwachting totdat de nieuwe aarde is voltooid. De nieuwe scheppingsgod, heeft Paulus gezegd. En daar gaat u voor eeuwig, voor altijd leven. Men noemt het in een verheerlijk lichaam. In een opstandingslichaam. In een onvergankelijk lichaam. Prijs de Heer God voor deze bemoediging. Zijn zegen zij u genoeg. Amen. We zingen met elkaar lied 90, vers 1 en 2. O, sluit uw oog niet voor het licht.

오와람 니트판다 롬 니트판다 오오 nothing sam come he don't tot hem. Mogen het woord van God vandaag tot u komen en dat u gereed maakt voor zijn wederkomst. We beëindigen met Nieuw Testamentische zegenbieden.

And Hominsha des Elchon Chister. They met

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano e gi kraki, bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere no so a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi a kan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri no so dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro, go wan ting na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso, funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fu en.
3: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan horo you face. En terwijl je geniet, we zitten nyang voor bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503 of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah.

0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, mix gepluisde vlees en chapar, pikante bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, bakkeljauw moxalisi, pikante botervis en krietbana soep met kip. Als groente hebben wij kozenband, kaisoi en sopropo. Dus wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso. Nanga a echt sweet tissie voor Fossi.
1: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Yeah! How many of you know there's no other name that's higher?

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Het is 10 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: 베이니논
1: Trend Direct voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hé, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.
2: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi.
3: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, mix gepluisde vlees en chapar, pikante bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, bakkeljauw moxalisi, pikante botervis en krietbana soep met kip. Als groente hebben wij kozenband, kaisoi en sopropo. Dus wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline.
2: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echt sweet tizzy fufossi.
4: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen luisteraars, dit is het programma Vrouw Vandaag en ik ben Margot Salingdeli die dit door Gods genade helemaal in uw huiskamer mag brengen. Het is voor mijn genade om hier te zijn. Ik hoop dat u ook dankbaar bent naar God toe dat u er bent en dat u kunt luisteren naar Radio Shalom en op dit moment naar Vrouw Vandaag. Vrouw Vandaag die is er van maandag tot en met vrijdag rond 11 uur 's morgens op Radio Shalom. En zegt u het voort aan anderen. Het is Vrouw Vandaag, maar ik weet dat ook mannen luisteren. Dus ik groet hun ook en zeg een hele fijne en aangename luistertijd. Vandaag heb ik een recept voor u. En het gaat om... Het gaat om Grieks gehakt brood. Hè? Dus helemaal in Suriname kunnen we Grieks gehakt brood zelf bakken en ja, eten en weten hoe het smaakt. Want het is op recept. En wat u allemaal nodig hebt hier voor de ingrediënten is 1 kilo runder gehakt. 1 ei, 1 rode ui die u fijn gaat snijden natuurlijk als je het gepel hebt gewassen, 2 teentjes knoflook die u fijn gaat snijden of gaat persen of wat u ook wil doen ermee raspen, 75 gram zwarte olijfschijfjes, hè, want dat maakt het ook bijzonder, hè? Die zwarte olijven, weet u, als je een potje koopt, hoeft u niet alles te gebruiken. U gebruikt maar wat u nodig hebt. En u sluit die fles weer goed en u zet hem in de koeling, in de koelkast. Dan blijft hij weer totdat u het weer nodig hebt voor iets anders. 150 gram feta, dus de feta kaas die u in blokjes gaat snijden. En 2 eetlepen gedroogde oregano. In Suriname noemen we het fugu-fugu-menti, maar die gedroogde ervan. 1 tomaat. Dus een mooie grote tomaat die u in plakjes gaat snijden. Bakplaat en bakpapier hebt u ook nodig. Hoe u dit brood gaat bereiden. Dat brood. Een gehakt brood. Dus Grieks gehakt brood met feta. U verwarmt de oven op de voorverwarming op 180 graden. U mengt het gehakt met het ei, knoflook, een ui, olijven. Hè? Mengt u dat gehakt alles ermee. En die 100 gram feta en de oregano. U brengt op smaak met wat zout en peper. Vormt u van die mengsel, dus van het gehakt, een brood. He? Dus u gaat daarmee een brood vormen. U kunt het een beetje langwerpig maken. He? Of u zet het in een vorm. He? Zoals u het wil hebben. Misschien zet u het in een vierkante bakje. En dan laat u het eruit glijden. Dan komt het op uw bakpapier. Hè? Intussen hebt u dus uw bakplaat bekleed met bakpapier. En dan verdeelt u de plakjes tomaat en de rest van de feta erover, dus over dat brood die u gevormd hebt. Dan bakt u het gehakt brood in de oven in 50 minuten. Het moet lichtbruin en gaar zijn. En dan serveert u het gehakt brood warm met gebakken aardappelen, weet u. Als u geen krietjes hebt, dan koopt u gewoon aardappel. Dan snijdt u het in 4 parten, hè. U kookt het even op, dan bakt u het, u weet wel toch. En dan serveert u het op kamertemperatuur. En op een bordje of in blokjes bij de borrel, zegt men hier ook. Maar ik zou u aanraden om het zo dus te serveren. Als u wil, kunt u ook een beetje soepgroente erover zetten. Dus fijn gesneden soepgroente kunt u erover zetten. En als u zegt van nou, ik wil het eten met een wat groente, is spinazie heerlijk erbij. Of een ander soort groente die u maar erbij wil. Ik zou zeggen smakelijk eten, lieve mensen. En dan gaan we naar wat muziek luisteren. En dan kom ik met het onderwerp van vandaag.

zo, lieve mensen, na het receptje en dat lied, dan gaan we over op het onderwerp van vandaag. Het gaat over de troost van het lied als andere stemmen zwijgen. Weet u, lieve mensen, ik weet niet voor u, maar liederen bemoedigen over de Heer, bemoedigen me heel, heel, heel erg. Als ik soms overweldigd ben, toch? Desma etakin se natongo te me hati furi mi, weet u? Dan zing ik meestal een lied voor de Heer. Of ik luister dan naar liederen die over Gods grootheid en almacht spreken. Dan bemoedigt het ook mij om te weten van die God van mij is veel groter dan datgene dat die mij ontmoedigt of wat dan ook op dat moment. Hè. Dat is een troost van een lied. Weet u, als andere stemmen zwijgen, als er niemand meer is die u bemoedigt of wat dan ook. En als u ook niet kunt luisteren naar een lied op uw telefoon of op de radio of op waar dan ook, dan moet dat lied van binnenuit komen vanuit uw hart. Nee? Vanuit wat u in uw binnenste hebt van de Heer. En weet u, als we de Heilige Geest hebben, dan hebben we heel veel in ons binnenste. Toch? We hebben dan heel veel. Want de Heilige Geest is het die ons God bewust maakt. Hè? Hij maakt ons God bewust. En wanneer wij dus de Heere gaan groot maken vanuit dat lied in ons hart, omdat we andere stemmen zwijgen, er is niemand die je bemoedigt of zo. En soms weet u, mensen, aanbemoedigen mensen, ja, lezen ze de Bijbel van kaft tot kaft voor u. Als er iets daar is die eigenlijk dat je groter ziet dan de Heer waarom het gaat in ons leven, de Almachtige, de God die hemel en aarde geschapen heeft, die ons heeft verlost door het bloed van Jezus. En als u dat nog niet bent, als u nog niet verlost bent door het bloed, hebt u vandaag de gelegenheid om Jezus Christus aan te nemen als uw heiland en verlosser. En dan zal de Heere u ook die kracht geven om ook een kind van hem te worden, zoals er staat in het woord. U krijgt de macht om een kind van God te worden. En doordat u God in uw leven, Jezus Christus, hebt aangenomen, krijgt u vergeving van zonde, wordt u een kind van God. En dan krijgt u ook de Heilige Geest. Hè? En door een relatie met de Heere God gaat de Geest zich ontwikkelen in u. En dan gaat de vrucht van de Geest, zoals Galaten 5 vers 23 ons zegt, dan krijgt u ook de Geest, de gaven, en dan die gaan zich ontwikkelen. Want elke mens heeft, omdat die ruach van God in ons zit, een mate van de vrucht van de Geest. En als we zo ook grisma doen, toch? Weet u, u hebt een mate van geduld, van liefde, van goedheid en zo. Maar het ontwikkelt zich niet als u Jezus niet hebt aangenomen als u heiland en verlossen, zodat dat de vrucht van de Geest onze natuur, weet je, zoals we zijn, vleeselijk en zo, kan dat gaan de Geest, de vrucht van de Geest, die natuur van ons niet overwinnen. Dan kan hij niet heersen over ons. Kan de Heere God geen heer zijn over ons leven, want dan zijn we niet overgegeven
aan hem zoals het hoort, dat we helemaal, weet je, ook als struggelen we soms, hè, door ongeduldig te zijn of soms niet vriendelijk te zijn, hè, dan helpt hij ons opdat die vrucht gaat te rijpen en dat we op Christus gaan lijken. Dus u, die de Heer nog niet aan hebt, als u hem aanneemt, dan krijgt u de Heilige Geest als onderpand en dan gaat hij u helpen om de vrucht van hem in u te doen rijpen. Hè? Waardoor u van binnenuit een lied kan hebben voor God. Hè? Want u gaat God grootheid en almacht zien. De anatrobi van a situatie a biggie en zo, hoe het ook eruit ziet. Maar u gaat dus dan de Heere kunnen groot maken. En daar gaat dit stuk vandaag om, hè, geliefde. Daar gaat het om vandaag. En een zingen maakt blij. Weet u, dat is iets gezegd, hè? We zeggen het. En zo is het ook. Zingen maakt blij. En ik ben blij dat zingen blij maakt, hè? Want als dat er niet was, weet u, er is toch ook een lied. Was muziek en zang er niet, het leven had geen waarde. Het had geen waarde. Hè? Dus met

liet hoor soms ik een bijvoorbeeld een oud lied en zo van op school, van je eerste jaren op school, dan brengt het weer dat gevoel van, weet je, dat nostalgische gevoel van, hé, hey, de schooltijd, de eerste jaren op school. Soms uit de lang vervlogen tijden brengt het herinnering. En ze zorgen voor verbinding met elkaar en vooral met God. Misschien is zingen daarom voor ouderen en mensen in hun laatste levensfase waardevoller dan men denkt, hoor. Het is heel waardevol voor mensen die ziek zijn, mensen die eenzaam zijn, mensen die in een dip zitten enzovoorts. pardon, sorry mensen. Ook voor mijn stem soms, hè? Sorry. Tim van Iersel, geestelijk verzorger en de mensen dominee, weet vanuit de praktijk welke rol muziek kan spelen. Weet u bij mensen, hè, die, net wat ik zeg, oudere mensen, mensen die dementeren. Soms als mensen die dementeren zingen. Weet u, kan je niet voorstellen dat die mensen dementeren. Weet je, want ze zingen dat lied precies zoals het gezongen wordt. En weet u? En hij zegt, dus hij weet vanuit dat werk dat hij doet, welke rol muziek kan spelen, juist in de laatste levensfase van mensen. Muziek is een heel belangrijk communicatiemiddel, vooral bij mensen met dementie, zegt hij. Bij hen zijn allerlei andere vormen van communicatie meestal niet of nauwelijks meer mogelijk en is muziek vaak een mooie ingang om contact te hebben. Uit onderzoek blijkt zelf dat het deel van de hersenen waar muziek wordt opgeslagen bij de mensen juist het minst wordt aangetast. Ziet u hoe belangrijk het is, lieve mensen? Pastor Tim, zal ik hem maar noemen, herinner zich een vrouw die haar moeder bezocht in het verpleeghuis waar ze woonde. Moeder was op dat moment net bij een kerkelijke viering en de dochter zag haar moeder diverse liederen feilloos meezingen. Net wat ik u zei, ik heb ook dementerende mensen meegemaakt, luisteraars. En ik zeg u eerlijk hoor, zingen, oh, als je met ze zong, dan zongen ze gewoon mee. Die dochter zat te huilen in de dienst. Zij zei, mijn moeder spreekt helemaal niet meer, zei ze. En nu zie ik haar meezingen. Dat is ontzettend waardevol. Veel mensen denken dat ouderen met dementie niets meer snappen of meegrijpen. Dit voorbeeld laat zien dat er meer mogelijkheden zijn dan je denkt. Als je met deze mensen over het geloof wil communiceren, kom je juist op die liederen. Ja, toch? De liederen die de persoon zong in de tijd toen die naar de kerk ging en zo. Of tenminste oudere kerkliederen, weet u, die ze misschien op school hebben geleerd. Of toen ze naar de kerk gingen, dat die liederen nog gezongen werden. Ze zijn toegankelijk en bieden mensen vaak troost. Geliefde, laten we dit niet vergeten. Als we iemand kennen die dementeert, laten we met die persoon zingen. He? En dat helpt heel veel. Dat die persoon zich weer dingen kan herinneren. En dat die persoon weer, laat me zeggen, weer mee kan gaan tot leven komt. Er is nog iets wat dominee Tim zei. Wat hem opgevallen is tijdens de viering. Ja. Die hij dus met de bewoners, degene die hij, met wie hij bezig is, heeft ervaren.
Ze worden rustiger, dat heeft hij ervaren.

0: wanneer er gezongen wordt. Soms zijn mensen aan het begin van de dienst heel onrustig. Ze praten overal doorheen of willen naar huis. En gaandeweg de dienst zie ik ze rustig worden, zegt hij. Enerzijds door de herkenning van de teksten. Anderzijds omdat ze toch ergens de verbinding met God ervaren tijdens het zingen. Ze sluiten hun ogen, raken soms geëmotioneerd. Raken mensen geëmotioneerd door de herinneringen en de nostalgie of ook door de inhoud van het lied. En hij zei dat is lastig te onderscheiden. Het zal vaak een combinatie van de twee zijn. Al ben ik ervan overtuigd dat mensen echt de inhoud of in elk geval de strekking van een lied meegrijpen. Hij zei gisteren leidde ik een, dus toen hij dit schreef, leidde ik een dienst in een huiskamer. Toen er een vrouw naast me zat die bij elk lied zei, het is zo mooi dat we dit nu zingen. Ze had tranen in haar ogen en vouwde steeds opnieuw haar handen. Dus ook in haar houding liet ze zien dat het haar raakte. Dat is meer dan slechts een herinnering. Ze ervoer dus op dat moment echt iets, toch mensen? Pastor Tim zegt, denk aan de man die op een zondag tijdens het zingen steeds zijn blik naar boven richtte. Hij had een ernstige vorm van dementie. Je kon moeilijk contact met hem krijgen. Later die week overleed hij. Dan denk ik, er gebeurt soms meer dan je kunt vatten in woorden. Veel mensen met dementie kennen ondanks hun vergeetachtigheid vaak tientallen liederen uit hun hoofd. Dat dit deze mensen ook een stuk eigenwaarde geeft, ja, merk dominee Tim toen hij onlangs tijdens een viering het lied De Heer is mijn herder opgaf. Een vrouw zei vervolgens dat hele eerste couplet uit haar hoofd op. Vervolgens sprak ze verbaasd. Hé, ik ken het nog helemaal uit mijn hoofd. Bijzonder hè mensen. Dat mensen zich zo echt een delen van liederen kunnen herinneren. En dat ze dan helemaal bij zijn. Met andere woorden, zei ze, ik vergeet heel veel, maar dit kan ik nog zo opzeggen. Dus zo gek ben ik eigenlijk nog niet. Wat dat betreft, denk ik wel eens, hoe zou dat met onze generatie gaan? Kennen wij straks nog geestelijke liederen uit onze hoofd? Of is het allemaal zo vluchtig geworden dat we daar geen houvast meer aan hebben? Ik zie dag in, dag uit hoeveel deze liederen voor mensen betekenen. Dus de liederen die we vroeger uit het hoofd leerden. Tegenwoordig neemt men geen moeite meer om liederen uit het hoofd te leren. Want ik kan het toch op Google, ik kan toch naar YouTube gaan. Ik kan zo toch en zo. Ik kan op mijn telefoon gaan en dan. Waardoor ze de liederen niet proberen te onthouden. He, ze proberen niet te onthouden. Want het is daar voor het grijpen. Het is zo makkelijk. He. Alles gaat zo makkelijk. Maar terwijl vroeger moest je leren uit het hoofd. Op school ook bijvoorbeeld. De Heer is mijn herder. Een 60 jaar geleden. Ik kan het. Nog zeggen, de Heer is mijn herder, Psalm 23. Weet je, want je moest het uit het hoofd leren. Alle liederen, 6 coupletten, sommige liederen, moest je uit het hoofd leren. Je schreef het wel op in je liederen schreef, maar je moest het uit het hoofd leren. Want als we 's morgens bij de vlaggenmast gingen zingen, dan had je geen schrift bij de hand. Moest je meezingen vanuit wat je hebt in je hoofd. Dus lieve mensen, laten we ook daarmee rekening houden. Weet u? Laten we proberen om de liederen van de Heer ook uit het hoofd te leren. Laat het in ons hart zitten. Laten we, weet je, daar, dat het daar is. Zodat we het kunnen zingen wanneer we in moeilijkheden zitten. En zo dat we de woorden kennen, al hebben we onze schrift of onze telefoon niet bij ons. Dat we die liederen kennen en dat we die liederen vanuit onze hart, onze hoofd, onze hart tot onze Heer kunnen zingen. Ik groet voor vandaag. Mijn tijd zit er weer op, lieve mensen. Ik ben Margo Saling Daily. En dit programma is Vrouw Vandaag, die van maandag tot en met vrijdag in uw huiskamer komt. En zakt u het voort aan anderen, dat Vrouw Vandaag er is van maandag tot en met vrijdag rond 11 uur 's morgens. Untambunte Watralesi, wilt u me bellen? Kunt u dat doen op 742-3245. God zegen. Dag.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Put mi radio na shalom me begunu uno prefur pure dape no sana a problem.

getalenteerd, super getalenteerd. Alles dat ik doe, kom van de heren. Met hem en mijn zij ben ik dus keer. Ik verlang naar meer van de ik ben. De man die me beter dan mezelf kent. Door hem vloeien woorden uit mijn pen. Vandaar dat

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratrete, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is op prijs. Dus heb je het gekost, Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé, broer. No stress you a day, you know yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Da sa dati.
2: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na a new merk to. En na verfi disi. G.U. na voordelig tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a ver fiar. Verfi, by Historex.
3: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi.
4: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, mix gepluisde vlees en chapar, pikante bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, bakkeljauw moxalisi, pikante botervis en krietbana soep met kip. Als groente hebben wij kozeband, kaisoi en sopropo. Dus wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline.
3: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Osso. Nanga a echt sweet tissy.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Laat me u weer die setting geven. Jezus keek naar het volk. De scharen. Gaat op een berg zitten. Zijn discipelen komen tot hem. Zij zijn leiders. En hij geeft ze een aantal dingen. Het woord zalig daar betekent gezegend. En met vreugde bedouwd. Of toegekend of toegerekend. Zijn zij die vredestichters zijn. Zij zijn die dorsten naar gerechtigheid. Zij, noem maar op, heeft een aantal dingen daar voor u gezegd. Dus hij kijkt naar zijn discipelen en zegt, kijk. Wanneer jullie bereid zijn om te vechten voor rechtvaardigheid. Bereid zijn om te vechten voor gerechtigheid. Bereid zijn om in de bres te staan. Vredestichter te zijn. Barmhartiger te zijn. Een aantal eigenschappen geeft hij. Dan zegt hij, dan zal ik jullie zegenen. Wat is er gebeurd met het christendom? We hebben een aantal dingen wel gedaan. En we blijven dat doen. We zijn overal. Overal zijn we. Wij hebben hospitalen gebracht. Wij hebben ervoor gezorgd dat het onderwijs is. Wij hebben mensenrechten dingen. We hebben ze ook vertrapt, bepaalde rechten. Maar tenslotte zijn wij die mensenrechten coveren. Wij zijn het die ervoor gezorgd hebben dat vrouwen nu overal rechten hebben. Mensen denken dat zij het gedaan hebben. Maar als je terug gaat, zie je dat het allemaal terugkomt uit de Bijbel. Jezus blijft niet daar. Hij gaat verder in vers 13 en dat is zo belangrijk. Dus als hij ons zegt dat we niet bang moeten zijn en hij geeft ons ook wat er gaat gebeuren. Hij zegt, ze zullen je vervolgen. Ze zullen liegen om jouw wil. Omdat je bezig bent deze dingen terug te brengen onder het volk, onder de leiders. Gerechtigheid, barmhartigheid, troost, vrede. Een andere concept van denken. Hij zegt, dan gaan ze voor je liegen. Ze gaan je vervolgen. Waarom? Eén ding heb ik gemerkt. En overal ter wereld zien we dat. Men wil over iedereen praten. Men wil alle namen noemen. Maar als de naam van Jezus genoemd wordt, dan blijkt het zoveel problemen. Je kan bidden in de naam van de Almachtige. Je kan bid doen. Maar in een begin aan neemt Jezus. Of je moet niet over Jezus praten. De wereld accepteert alle andere namen. Maar als je zegt christen, wordt het een probleem. Men is nu bezig zelf wetten te doen. Om ervoor te zorgen dat bepaalde religieën meer macht ook binnen de Verenigde Naties krijgen. Terwijl er wetten zijn en verklaringen en verdragingen, ik zeg u dat. Want ik heb ze gezien en ik heb ze. En Suriname heeft ze ook getekend. Waarbij het christendom een geweldige positie heeft in deze wereld. Het christendom. Niet een bepaalde denominatie. Het christendom. Die verdragen zijn daar. Suriname heeft ze getekend. Ik heb ze gelezen. Ik ben bezig nu te bestuderen. Gaan ze geven aan die juristen hier. Waarbij wij als kerkmensen door God een bepaalde positie hebben gehad in deze wereld. Waarbij we wel onze stem kunnen laten horen. Maar we doen dat niet omdat we bang zijn voor vervolging en laster. Ik kijk bijvoorbeeld, en laat me die dingen zeggen zoals ze zijn. Ik kijk, mensen gebruiken mijn naam bijvoorbeeld. En zeg ik ben valse profeet, valse dingen. En ik heb er naar geluisterd. Men kan weten, de mensen die dat doen. En mijn naam wordt gebruikt. Dus je gaat denken, je gaat iets horen over Rijmen. En men gebruikt mijn naam gewoon om andere mensen te bespreken op video's. Dan mensen die mij bespreekt, andere voorgangers. Maar kopstuk is rijmen. De false prophet of the Caribbean. Dat is met oké, kom, look hoe ze aan mij doen vals. Want als mensen je valse, dan wil je weten, wat doe je vals? Andere keer weer, ik heb een doctoraal behaald. Heb een benoeming gehad van de Verenigde Naties. De mapot boompietje, de mapot mangalami pakkie erop. False prophet. Terwijl, laat mij u zeggen, ga naar Hosea 4 vers 6. En zolang de duivel ons kan blijven houden in die positie, dan ga ik u zeggen dat wij zo zwak zullen zijn. Maar ik ga u in deze komende dagen leren wie u in werkelijkheid bent. De Bijbel zegt, mijn volk, 5 denk ik, oké, nu is het helemaal. Mijn volk gaat te gronden door het gebrek aan kennis. En omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u, dat gij geen priester meer voor mij zult zijn. Daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ik ook uw zonen vergeten. Er is een verdrag. En Suriname heeft het getekend. Dat niemand, ook geen politieagent, zomaar een kerk kan binnenwandelen en mensen kan arresteren. Een priester is een powerful man. A woman of God. Maar we kennen die dingen niet. Men vertrapt regels. Men doet alles wat men wil. En hoe komt dat? Omdat we die scholing niet hebben. We hebben die kennis niet. Er gebeuren zoveel dingen met ons. Hier in Suriname. En niet alleen met kerkleiders. Maar ook met het volk. Omdat we gewoon die kennis niet hebben. Maar sommige mensen hebben die kennis. Maar zijn bang. Om die kennis toe te passen of om de status quo te challengen. Ik kom bij jullie. Maakt u zich klaar in de komende tijd. Want die dingen zijn er. Maar bij mij gaat het hier om. Wanneer Jezus ons zegt dat wanneer wij zullen moeten vechten voor gerechtigheid. Vredestichters moeten zijn. En dingen moeten veranderen. Dan gaat hij verder in 5:13. En hoort wat hij zegt. In diezelfde strekking. Op dezelfde berg. Gij zijt, Matthäus 5:13, gij zijt het licht der wereld. Gij zijt het zout der aarde. Dus hij geeft ons aan waarvoor we moeten strijden. Gerechtigheid, vrede. En hij zegt, de mensen die strijden voor vrede, zullen kinderen van God genoemd worden. Maar hij zegt, gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door mensen vertreden te worden. Hij gaat verder en zegt, gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Oké, wat gebeurt er? Jezus kijkt naar het volk, gaat zijn discipelen instrueren hoe ze gezegend kunnen worden. Hallo? Die zegen zit niet om in vier muren te blijven. Die zegen zit wanneer je bereid bent te strijden tegen het onrecht die anderen worden aangedaan. Die zegen zit daar wanneer je bereid bent om te gaan daar en mensen te helpen die in moeilijke situaties zijn. Die zegen zit niet wanneer je de hele dag halleluja, amen doet. Nee, hij heeft gezegd, zalig zij. Dus met andere woorden, wij als zijn kinderen hebben een grote job. Een grote opdracht. Die opdracht gaat Jezus nog beter zetten in Matthäus 28 vers 19. Hij zegt, mij is gegeven alle macht. Let wel, macht hier praat hij niet over geestelijke macht. Hij praat over het feit, ik ben de koning der koning. Ik ben de overste van de koningen der aarde. Dus hij zegt, omdat ik alle macht heb, ook over koningen en instituten, dus ook over de United Nations, stuur ik u, mij is gegeven, alle macht, Matthäus 28, 19, in de hemel en op aarde, ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen, en doop hen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geest, en leert hen al en onderhouden al wat ik u bevolen heb. Oké. Het woord discipel Want wij rennen erover en we beginnen te kijken naar de geestelijke dingen. Doop hun en leert hen. Maar de man moet eerst een discipel zijn. Maak hen tot mijn discipel. Met andere woorden, hij moet een kleine Jezus zijn intussen geworden. Discipelschap betekent, je bent een leerling die wil zijn net als de meester. En als het kan, zelf beter dan de meester. Jezus heeft gezegd in Johannes, hij zegt, de werken die ik doe, zult gij ook doen. Maar nog grotere, want ik ga tot de Vader. Luister nou, Jezus, overal waar hij kwam, werd de status quo ondersteboven gebracht. Jezus hield zich bezig met righteousness. Jezus, maar terwijl hij dat deed, genas hij, zorgde hij ervoor dat mensen zijn kracht konden zien. Dat zijn kracht niet vanuit een natuurlijke source kwam, bron kwam, maar dat zijn kracht kwam vanuit de hemel. Wanneer wij als kinderen van God, wij zullen zeggen we zijn discipelen. En je als discipel begint te doen wat je moet doen waar je werkt. Dus je steelt niet, je doet niet mee aan corruptie, je sluit geen compromis, je zegt de waarheid. En welke waarheid zeg je? De waarheden van het koninkrijk der hemelen. De waarheden van het woord van God. Dan is het een another ballgame. Maar als we even mee stelen, even corrupt zijn, even meedoen met de dingen, hebben we geen kracht. Ik zeg, dan hebben we geen kracht. Dus het begint eerst bij het te beginnen te begrijpen wie je bent. Wie je bent. Als je weet wie je bent, is het makkelijk. Is het makkelijk om te beseffen, Mattheüs 5:3, dat je arm bent van geest. Is het makkelijk om te beseffen dat je meer van God nodig hebt. Iemand die arm van geest is, beseft dat hij meer nodig heeft. Meer spiritual power nodig heeft. Wanneer je het al weet, je bent spiritueel zo geweldig, denk je, heb je God niet nodig. De Bijbel zegt, zalig de armen van geest. Want hun is het koninkrijk der hemelen. Geef aan dat je begrijpt dat je afhankelijk bent van God. Geef aan dat je afhankelijk bent van een bron die hoger is en groter is dan jou. Geef aan dat je beseft dat je elke dag eerst moet praten tot je God. Wij zouden het noemen, je bent spiritueel intelligent. En de Bijbel zegt, die mensen zullen het koninkrijk der hemelen beërven. Hij gaat een stapje verder. Hij geeft ons aan, hij zegt, zalig die treuren, want ze zullen vertroost worden. Treuren is niet gewoon daar geschreven. Treuren om het onrecht. Niet treuren omdat je geen mooie wagen kan rijden. Want dat is ons probleem. Ons concept van denken is totaal fout. Treuren om het onrecht in Suriname. Treuren waar we vandaag zijn terwijl we ergens anders konden zijn. Treuren om situaties die opgelost kunnen worden, maar je kan niet. Treuren omdat je met handen en voeten gebonden bent en denkt, hoe kan ik dit ding veranderen? Treuren omdat je ziet dat een oude man hard gewerkt en nog steeds kranten verkoopt daar om een brood te vinden. Treuren om te zien dat zwervers daar liggen te slapen. Treuren! Om onze drugsjongeren. Treuren over de criminaliteit in Suriname. Treuren! En treuren omdat je geen huis kan bouwen. En dat hebben we nodig in deze tijd, mensen. We zijn te veel naar onszelf gericht. De Bijbel zegt, Jezus keek naar het volk. Hij keek naar het volk. En toen heeft hij gezegd, laat mij die discipelen van me toerusten. Wij zouden in deze tijd zeggen, laat me ze empoweren. We zouden in deze moderne tijd zeggen, laten wij ze motiveren. En hij begint door te zeggen, zalig zij die dorsten en hongeren naar gerechtigheid. Ik heb u gezegd en ik leer u steeds dat op de dag des oordeels, Mattheüs 25 leert ons dat wij veroordeeld of beoordeeld zullen worden op grond van 5 dingen. Laat me het even met u lezen vandaag weer. Matthäus, voor de mensen die het niet weten, is een boek dat praat over het koninkrijk van God. In dat boek wordt Jezus afgebeeld als de koning der koningen. Hij is een king. Wat de duivel heeft kunnen doen in al die jaren, hij heeft ervoor gezorgd, omdat hij weet dat er een koning is der koningen. En wat ik ga zeggen gaat misschien niet mensen blij maken. Maar hij heeft ervoor gezorgd dat het democratie is. Wanneer het democratie is, kan de leider niet doen wat hij wil doen. Want hij moet altijd rekening houden met oppositie en coalitie. Maar een koning die van God hoort, een koning die van God

rijker. De politiek loyalisten worden rijker. De zakenlui worden rijker. Maar de armen worden steeds armer. Dus democratie moet je misschien onder een vergrootglas zetten. Wanneer God komt en Jezus komt, heersen op aarde, zal hij niet als een democraat heersen. Hij zal heersen als een koning der koning. Maar dat is vanuit mijn optiek als christenleider. Maar de realiteit is, we leven in een democratische rechtsstaat. Mag ik amen horen? Maar God gaat ons beoordelen op grond van een aantal dingen. En ik wil dat u ermee ernaar gaat kijken vandaag. Hij zegt in vers 34, Mattheüs 25, vers 34. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterzijde zijn zeggen: komt gij gezegende mijn vader. Beërf dat koninkrijk dat u bereid is voor de grondlegging van de grondlegging der wereld af. En let goed op wat er komt. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt me gehuisvest. Naakt en gij hebt mij gekleed. Ziek en gij hebt mij bezocht. Ik ben in gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. Maar 37 is die powerful one. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien? Hebben wij u gevoed of dorstig en hebben wij u te drinken gegeven? En hoor wat de koning zegt. Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien? Hebben u gehuisvest of naakt en hebben u gekleed? En hoor wat de koning zegt. En de koning zal hen antwoorden en zeggen: voorwaar ik zeg u, zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broers hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Sommige mensen begrijpen het nog niet. God gaat ons niet veroordelen hoeveel openbaring we hebben. God gaat ons niet veroordelen hoeveel wagens we rijden of hoe duur onze wagen is. Hij gaat ons niet beoordelen op grond van hoeveel kerken we hebben. Hij gaat ons beoordelen wat hebben we gedaan voor onze medemens. Daar gaat het om. En Suriname zit in een situatie waarbij wij als volk van God moeten opstaan en moeten strijden. Niet voor tegen politieke leiders, maar we moeten strijden voor de rechten van onze medemens. We moeten strijden dat mensen die nu honger lijden, weer eten kunnen krijgen. We moeten strijden voor mensen die naakt zijn, weer gekleed zijn. Daar gaat het allemaal om. Gaat niet om populariteit. Gaat niet om positie. Al die dingen heeft God meegegeven al. Ik heb ze niet nodig. Als ik kom in andere landen, als ambassadeur, word ik zo behandeld. Zit op de voorste rijen. Wordt met auto gehaald en dat soort toestanden. Dus het gaat niet om die dingen. Achter mijn naam staat al geschreven: His Excellency, de dokter Reverend Steven Rijm. Ik weet zelf niet wat het is. Begrijp je? Zo word ik behandeld. Dus het gaat daarom niet. Het gaat erom dat wij als kinderen van God, en laat me dit zeggen, in welke partij u ook bent, moet opstaan en moet strijden voor recht. Moet opstaan en strijden voor sociale rechten van de mensen. Amen. En als je leider wil luisteren, dat is punt 2. Maar je moet opstaan en daarvoor strijden. Want dat gaat de dag zijn van de dag des oordeels, waar God ons gaat beoordelen. Niet hoe mooi je pak je had en hoe dat geweldig mooie vrouw heeft aangekleed. Dat zijn nonsens, rotzooi, rommels. Zijn dingen die voorbij gaan. God gaat ons beoordelen van: wat heb je gedaan toen je leefde voor je medemens? Wat heb je gedaan voor je medemens? En velen zijn geroepen, maar weinig zijn uitverkoren. En ik voel me wel een uitverkoren om te gaan strijden voor mijn medemens. En het enige wat ik van u vraag vandaag is niet alleen dat u kritiek hebt op mij, maar wat ik het meest van u vraag vandaag is dat u voor mij bidt. Dat ik zal slagen in het doel waartoe God mij geroepen heeft. En niet u alleen als mensen in de kerk zal voordeel ervan hebben, maar geheel Republiek Suriname zal voordeel ervan hebben. Want het gaat niet om christenen, maar het gaat ook om de hinder.

0: Het gaat om een ieder wat God houdt van alle mensen. En God wil hebben dat wij strijden voor alle mensen. En dat we beweging op gang brengen. Dat alle mensen zullen weten dat er een God is. Die houdt van de Hindoe, die houdt van de moslim, die houdt van de Libanees, die houdt van de yellow man. Die van alle mensen. En zijn naam is Jezus Christus. En hij kan gerechtigheid doen plaatsvinden. Wanneer hij een man of een vrouw van hem gevonden heeft. Die bereid heeft om te zeggen, Heere, hier ben ik, zend mij. Niet anders. Niet anders. Je kan niet zijn wat je niet bent. Hallo. Je kan niet zijn wat je niet bent. Een manjeboom kan geen awares produceren. Martin Luther King kon ervoor zorgen. Dat er een ommekeer kwam, want hij wist wie was in hem. Hij wist dat hij de King of Glory had gezien. Hij wist dat hij aan de andere kant was gegaan van de berg. Hij zegt, I've been to the mountains and I've seen his glory. Wanneer je van God gehoord hebt, dan kan je opstaan. En zeggen, kom ik om. Dan kom ik om. Maar ik zal wel gaan om te strijden dat dit volk Suriname. En als ik het moet doen als geestelijke leider, I'm ready. Amen. Nelson Mandela heeft gezegd, ik strijd niet alleen voor zwarten. Maar ik strijd ook voor de blanken. Ik strijd voor alle Zuid-Afrikanen die aanwezig zijn. Binnen en buiten Zuid-Afrika. En dat is mijn cause. Zo voel ik het. Ik ga niet alleen voor christenen vechten. Ik ga voor alle Surinamers van welke etniciteit en multireligieuze achtergrond ook vechten. Amen. En strijden. Niet tegen mensen of partijen. Maar tegen het onrecht. Dat wordt aangedaan. Dat u vandaag boven de 65 jaar bent. En uw pensioen waardeloos is. Wij gaan daarvoor strijden dat uw pensioen weer kracht krijgt. Daar gaat het om. En we bidden dat God ons zal helpen in deze beweging. En in deze strijd. We bidden dat God met ons zal zijn. Amen. Amen. En het enige wat ik u vraag. Is om kritisch te zijn. Kritisch te zijn. Opmerkingen te maken. Corrigerend op te treden. Maar wat u nu moet doen. U moet me niet voor de wal verlaten. Want u zit hier. U luistert naar mij via radio en televisie. Nu livestreaming. God gaat u ook verantwoordelijk halen. Want iemand heeft het zo mooi gezegd. Dieter Bonhoeffer. Terwijl hij in de gevangenis was. En Adolf Hitler bezig was. Gekke dingen te doen daar. Joden te vermoorden. En zijn vrouw schrijft hem. En zijn vrouw zegt. Maar waarom heb je deze weg gekozen worden van gelijke strekking? Nu ben je in de gevangenis. Omdat je bezig bent de waarheid te vertellen. En hij zegt. Of hij citeert. Hij zegt. The bad thing about evil. Is when good men do nothing about it. U bent geroepen. Waar dan ook. Op uw ministerie. Op uw school, in uw politieke partij, waar u geroepen bent, begin de waarheid te bespreken. Begin te zeggen, dit is onrecht. Begin te zeggen, dit is niet waar voor God. Wie u ook bent, u gaat een dag ook door God veroordeeld worden. Blaas de bazuin. Doe dat respectvol. Gebruik diplomatie en protocol. Als het moet om het te gebruiken. Maar Jezus zegt het zo mooi. Gij zijt het zout der aarde. Matthäus 5, 13. Als het zout zijn kracht niet verliest. Zetten jullie het daar, laat die mensen het lezen. Matthäus 5, 13. Gij zijt het zout der aarde en nu het zout zijn kracht verliest. Waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen door mensen vertreden te worden. En dat is wat met ons gebeurd is in de kerk. Vandaag aan de dag kijkt niemand meer. Niemand meer heeft respect. Voor mensen die naar de kerk gaan. We worden vertreden met de voeten. Omdat niemand durft op te staan. Om te zeggen. Wat onrecht is, is onrecht. Wat leugen is, is leugen. Dat is ons probleem. We sluiten compromis. Want we hebben een positie gehad. Dus men gaat ons uit die positie weghalen. Wel, niemand heeft mij positie gegeven. God heeft mij geplaatst hier. En als God mij geplaatst heeft, kan niemand me weghalen. Amen. Amen. Weet je dat ik misschien een paar boze telefoontjes zal krijgen na vandaag? But it's all in the job. Amen. De kosten zijn berekend. Mensen, laat me u zeggen iets. Laat me u iets zeggen. Wanneer u niet bereid bent te sterven voor iets, hoef je het, moet je het niet doen. Maar als u bereid bent te sterven voor iets, dan gaat het niet eens om de persoon rijmen. Maar ik heb altijd gezegd, en ik heb u steeds gezegd, en u steeds uitgedacht. Nu heb ik u, ga ik demonstreren dat wat ik u gezegd heb, daar die roeping niet gekomen is, dat ik daaraan zal beantwoorden. En voor mij maakt het niet uit, levend of dood, maar ik zal de geschiedenis wel ingaan. Ik ga de geschiedenis wel ingaan. Als een man die is opgestaan en heeft gezegd, zo kan het verder niet gaan in Suriname. And that a change has to come. Amen. Amen. En we kunnen het alleen doen wanneer we zullen beseffen wat wij zeggen. Stay straight is stray. We no safrede. Gadode. We fesiman. Eri libi. Tenadede. We safeti. Kisranan. Kom maar, laten de heren daarvoor een applaus geven.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

Son of Man, Alan B. Fumul, and the last saying, Exalted us even, nader tot mij, en ik zal tot u naderen. Zo zegt de Heer.

van een god, geef me kracht, geef me licht, geef me macht om te staan op de plaats waar u mij heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn en de business moeven in uw glorie. Behendig als een vis, ik wil zijn waar u bent. Iedereen die me kent, een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet, ik wil heilig zijn. En ik weet het is niet makkelijk, maar gisteren vandaag.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: De nieuwste Parabode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parabode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parabode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parabode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parabode Extra via www.parabode.com en volg ons op Facebook.
2: Telesuur Fiber, winnaar van de Ookla Speed Test Award voor het snelste netwerk in Suriname. Telesuur, keeping us in touch.
3: Hallo, ik ben Makela. Me love you, shalom.

0: luistert zacht. Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Beinin on. Şıp şıp tırırı
1: İnternet, bus, belen, mobil data, and mobil belen.
2: Connected at last.
1: Connected na oso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na broko, met 10 is your business pakketten zijn alle klanten fresh and online.
2: Keeping you in touch.
1: Connected na skoro, online plus lady is lobby.
2: Connected at last. Enjoy affordable connectivity.
1: Affordable.
3: Wil jij binnenkort je eigen kleding maken? Dan hoef je echt maar naar één adres. Kerpalani heeft naaimachines voor zowel de beginnende als doorgewinterde modist. Laat je creativiteit de vrije loop met allerhande tools en fournituren. Zoals knopen, ritsen, naalden, garen en scharen. En met een collectie stoffen van elke gewenste kwaliteit maak jij van jouw ontwerp ware couture. En je bespaart er een hoop geld mee. Dus wil je binnenkort zelf aan de slag? Dan ga jij naar Kerpalani. Kerpalani. Safe and enjoy.
4: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.
5: It's a paradise. And it calls me.

0: Yo, ik ben Dan Flow, a.k.a. D-Flow.
1: En ik ben Koffie.
0: Ik luister naar Radio Shalom. Jij toch ook?
2: Hey, fuck me, brother Jerry, jong. Hey, off on the floor. Ja, maar ik wil rustig keren. Ik weet niet wat ik wil actie, jong.
3: Echter? Game Tori, Sunday.

Thank you.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
6: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
7: Zranazani, Naskip, Naviu.
8: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
9: Boy, mi clara oso. Mala sa obo preis. Presa mi chat ko smara. Ame suku kwaliteit toch.
10: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abuan new ferfi. Ferfi.
9: Huh?
10: Ferfi.
9: Ferfi? Da sa dati.
10: Ferfi. Na yere, na yere. Dofi dofu. Tu lis mi tegi ba. Ferfi. Na anyu merek to. En na ferfi disi. Di yu na fordelek tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bij de you. Mi bo ver van ver fiar. Verfi, by Historex.
11: Telesuur Fiber, winnaar van de Ookla Speed Test Award voor het snelste netwerk in Suriname. Telesuur, keeping us in touch.
12: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai serviesgoed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
2: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust. Kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
3: Telesuur Fiber, winnaar van de Ookla Speed Test Award voor het snelste netwerk in Suriname. Telesuur, keeping us in touch.

0: niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Dank u voor het zonlicht in de straten. Dank u voor de sterren in de nacht. Dank u dat als vrienden...

Dank u voor het zonlicht in de straten. Dank u voor de sterren in de nacht. Dank u dat als vrienden mij verlaten, u vanuit de hemel naar mij lacht. Dank, dank, dank.

Odi happy kids. Alasan ibu? Iya eh. Bet mei hatet oku tor. Ik ben zuster Hermien en deze week zal ik de vertellingen doen. Laat ons eerst bidden voordat we verder gaan. Lieve Heere Jezus, dank u wel voor deze mooie dag. Dank u wel dat u van ons houdt en ons elke dag beschermt. Helpt u ons om u te gehoorzamen. Dit alles vragen wij u in Jezus' naam. Amen. So happy kids. Gaan we de tekst doen, happy kids? Maar vandaag gaan we het een beetje anders doen. Luister goed. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Gaan we het samen doen? Je vindt het leuk, no? Oké. 1, 2, 3. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Wauw, dat hebben jullie goed gedaan. Gaan we het straks weer doen. Ja? Oké. So happy kids. Gisteren hadden wij het over Sriman, die als 19-jarige jonge man naar Suriname ging met de boot. Ja, en de reis die duurde 2 maanden lang. En eindelijk zagen ze land. Ja, happy kids. Ze moesten toen overstappen in barkassen. Dat zijn grote platte boten. En zo werden ze allemaal gebracht naar Paramaribo. Ja, happy kids. Ze zijn allemaal aangekomen in Paramaribo. Sriman en alle andere mensen die mee waren gereisd naar Suriname. Niet lang daarna werd Sriman naar Marienburg gestuurd. Marienburg is in Komowijnen, happy kids. Ja, Sriman werd naar Marienburg gestuurd om daar op de plantage te werken. Al gauw merkte zijn baas, dus de baas van Sriman, dat Sriman een pintere jongen was. Omdat hij 4 talen kon spreken. Happy kids, jullie zijn benieuwd hè, welke 4 talen Sriman kon spreken. Ja, Sriman kon Nepalees spreken. Hindi, Urdu en Engels. En Sriman kon ook nog lezen en schrijven. En weet je wat de baas van Sriman deed? De baas van Sriman maakte Sriman tot opzichter. De Sriman werd als opzichter aangesteld. Een opzichter, happy kids, moet dan letten op alle andere werkers, op alle andere arbeiders. Weet je, happy kids, werken op de plantage was helemaal niet eenvoudig. Het was echt niet makkelijk, nee hoor. Het was zwaar werken. Mannen en vrouwen moesten het veld op om daar van de vroege ochtend tot de late middag te werken. Of er nu regen was of brandende zonneschijn, er moest gewerkt worden. En wat ze verdienden, wow happy kids. Hoe en wat ze verdienden deze hardwerkende mensen. De meeste verdienden zo'n 80 tot 100 cent per dag. De hele dag werken. Wauw, dat is toch weinig geld. En weet je, happy kids, 's avonds wanneer ze vrij waren, lazen Sriman en zijn vriend uit de Bijbel. En daarna gingen ze samen in gebed. Gingen ze samen bidden tot de Heere God.
altijd weer nodigden zij anderen uit om te leren lezen en schrijven en om te komen luisteren naar Gods woord. En omdat Shriman en al die anderen die samen met Shriman uit de Bijbel lezen altijd zo bezig waren, ontstond er op de plantage Marienburg een kleine gemeente van christenen. Zondag liepen zij naar Liliendal, waar er wel een kerk van de EBGS was, de Evangelische Broedergemeente Suriname. Dus gingen Shriman en zijn groepje naar Liliendal, naar de kerk. En weet je, Happy Kids, alle contractarbeiders uit India moesten 5 jaar lang voor het gouvernement werken. Zo lang moesten ze werken. En na die 5 jaar mochten zij kiezen waar zij wilden werken en wat voor werk zij wilden doen. Wie wilde, mocht ook terug naar India. Shriman Singh en enkele anderen besloten in Suriname te blijven en naar Paramaribo te gaan. Daar werkte Shriman eerst een tijdje als onderwijzer op een school, waar hij Bijbelles gaf. Op het stukje grond dat van hem was, werd niet zo lang daarna de Annieschool gebouwd, die nu de Wenselschool heet. Een paar jaar later, Happy Kids, werd Shriman door de EBGS gevraagd om aan de Hindustanen in de stad en in het district te vertellen van de Heere Jezus. Zo iemand noemen wij een evangelist. Een evangelist is dus iemand die speciaal naar andere mensen gaat om hun van de Heere Jezus te vertellen. Zo, Happy Kids, wat er verder gaat gebeuren, dat horen jullie morgen. Gaan jullie morgen weer luisteren? Ja, afgesproken. Zo, gaan we de tekst nog een keertje samen doen. Ja? 1, 2, 3. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Jij wil het nog een keer doen. Oké, gaan we het doen? Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Goed gedaan, Happy Kids. En dat was het voor vandaag. Tot morgen. Odi, odi.

0: Het is 6:00.
1: Luister elke woensdagavond naar Weekly Revelation met David Hira. Van 6:00 tot 6:30 in de avond live via de FM 945. Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. Dit programma wordt gesponsord door Hira's Business Center te Saramakka, Groningen.
2: My blessings big, yes, plus size.
3: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus. En ik heet u van harte welkom op dit programma bij Weekly Revelations met David Hira. Ik ben broeder David Hira, verbonden aan gemeente Revival Center Ministries aan de leiding 7B. Leiding 7B, nummer 150. Aan mensen in de omgeving van 5e rijweg, 4e rijweg, 3e rijweg zelf en leidingen. Leiding 19, 8 tot 7. U bent van harte welkom om de diensten te bezoeken. We hebben elke zondag om 10:00 dienst. En we hebben ook donderdag om 7:00 hebben we de bidstond. Dat is meer een dienst hoor. En we hebben ook een opwekkingsdienst op de woensdag. Dat is de Saramakka Damuntong. En we zijn God dankbaar voor wat hij doet. Amen. Voor de beweging van de Heer. Amen. Binnen de ministry. Zoals u nog in gemeente bezoekt, dan nodigen wij u uit om de gemeente te bezoeken. Het is een hele ervaring hier binnen Revival Center. En we danken de Heer voor de beweging van zijn geest. Amen. Alvorens we in het woord gaan, laten we bidden. Vader, ik dank u, mijn God, Heer, voor deze dag, Heer. Ik leg deze dag in uw handen. En ik bid mij, Heer, mijn God, Heer, Vader, Heer, dat u ons helpt, Heer, en ons sterkt, Heer, deze dag, Heer. Dat uw woord, mijn God, Heer, Vader, in goede aarde, Heer, valt. In de machtige naam van Jezus. U zegt in uw woord, al zo zal uw woord wezen. Het zal niet ledig wederkeren. Het zal zijn doel bereiken. En zo bid ik, Heer, deze dag, Heer, Vader, dat het niet ledig wederkeert, Heer. Maar het zijn doel bereikt. In Jezus' machtige naam bidden wij vandaag, Heer. Amen. En amen. Zo, geliefde luisteraars, ik wil vandaag lezen uit Jozua 6, vers 1. Laten we lezen vers 1 tot 10. Jozua 6, vers 1 tot 10. Daar staat geschreven: intussen had Jericho de poort gesloten. Het was volkomen gesloten voor de Israëlieten. Gaat u na, het was niet voor andere mensen gesloten. Het was voor het volk van God gesloten. Niemand kon daar in, uit of ingaan. Vers 2. En de Heer sprak tot Jozua: zie, ik geef Jericho met zijn koning, de krachtige helden, in uw macht. Gij moet om de stad heen trekken, terwijl alle krijgslieden eenmaal om de stad heen gaan. Zo moet gij 6 dagen doen. En terwijl 7 priesters 7 ramshorens voor de ark uitdragen, maar op de 7e dag moet gij 7 maal om de stad heen trekken. En de priesters zullen op de horens blazen. Wanneer op de ramshoren de toon aanhoudt en gij het geluid van de horen verneemt, dan moet het gehele volk een luid gejuich aanheffen en de stadsmuur zal ineens storten. En het volk moet daarop klimmen, ieder recht voor zich uit. Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters en zei tot hen: neem de ark des verbonds op en laat de 7 priesters 7 ramshorens dragen voor de ark des Heren uit. En het volk, zeide hij, trekt voort en gaat om de stad heen en laat de gewapenden voor de ark des Heren uittrekken. Zodra Jozua tot het volk gesproken had, trokken de 7 priesters die de 7 ramshorens voor het aangezicht des Heren droegen voort en bliezen op de horens, terwijl de ark van het verbond des Heren hen volgde. En de gewapenden gingen voor de priesters uit die de horens bliezen, en de achterhoede kwam achter de ark aan, terwijl er voortdurend op de horen geblazen werd. Jozua nu had het volk bevolen: gij zult niet juichen en uw stem niet laten horen. Ja, laat er geen woord uit uw mond uitgaan tot op de dag dat ik u zeg: juich. Dan moet gij juichen. Vader, we danken u voor dit woord, Heer Jezus' machtige naam. Amen en amen. Zo, geliefde luisteraars, ik sprak al vorige week een beetje over Jericho. Dat Bartimeus was bij Jericho. En hij begon luider te roepen voor zijn doorbraak. Amen. Er is iets wanneer Gods volk in een fase komt als Jericho, waarbij je denkt dat je niet vooruit gaat, niet achteruit gaat. Het lijkt alsof je op één plek bent, je bent gestationeerd. En er is geen doorbraak in je leven. En de Heer wilt u deze doorbraak, wilt u geven. Amen. Want God is een God van doorbraak. Als je het woord van God leest, dan zie je van dat de Bijbel praat over de doorbreker gaat voor u uit. Amen. Omdat de Heer doorbreekt zoals water doorbreekt, breekt de Heer door in uw leven. En we zien hier dat het volk van God was in een plek gekomen waar ze hun belofte, ze waren on the edge, ze waren aan de rand om hun belofte in bezit te nemen. Maar ze moesten door Jericho heen gaan om te ontvangen wat de Heer voor ze had. Amen. Ik wil u zeggen, geliefde, Gods volk gaat door Jericho heen voordat je in die belofte van de Heer komt. Je gaat door een tijd heen waar je ziet van, hey, er is iets dat alleen mijn gebed, er is iets dat alleen mijn toewijding aan de Heer, ik moet me gaan disciplineren. Amen. Er is een tijd van discipline. Wanneer je ziet dat de muren van Jericho zullen gaan vallen, dan ga je je gaat moeten disciplineren. Je gaat je tong zelf moeten disciplineren. Er zijn vele van ons, en de Heer heeft me dat ding ook, heeft me ook op de vingers getikt daarvoor. Amen. Dat wij de woorden van ons mond, de overleggingen van ons hart, amen, dat ze hem welgevallig zijn. En dat de Heer een poort zet voor ons lippen. Amen. Dat we soms praten wat te veel. De Bijbel zegt hier zo in dit verhaal met Jozua in vers 10. Jozua had het volk bevolen: gij zult niet juichen en uw stem niet laten horen. Soms is het goed dat we niet te veel praten over dingen. Zij mochten nog niet over de belofte praten. Zij mochten nog niet over de strategieën praten. Zij mochten nog niet over een aantal dingen praten totdat die muren waren neergevallen. Hoort iemand, mijn geliefde? Amen. Er zijn velen van ons wil praten, en ik heb het ook gedaan. We praten alvorens de Heer die belofte aan u geeft. En het is niet goed. Amen. We zien dat dingen erin komen. De vijand bewerkt het zodanig. Gebruik mensen. Amen. Gebruik mensen tegen u om die belofte die de Heer u gegeven heeft te saboteren en te uit te stellen. En soms verliezen we bepaalde dingen ook die de Heer voor u heeft. Amen. Maar we zijn niet gekomen om te verliezen. We zijn gekomen om in te nemen. De belofte van de Heer nemen we in. Maar het is een tijd, geliefde, ik wil u bemoedigen vandaag, om aan te houden, om consistent te zijn, om vastberaden te zijn, om gedisciplineerd te zijn. Het is een tijd van discipline. Amen. Zeg met mij, het is een tijd van discipline. Deze tijd is een tijd om het te disciplineren, om in lijn te komen met hetgeen de Heer voor ons heeft. Amen. Jozua was een dienstknecht van de Heer. Deze man maakte geen grappen. Deze man kon strijden van de ochtend tot de volgende ochtend. Jozua was 24 uur lang in de strijd. Kunt u me volgen, geliefde? Jozua was een man die de hele avond kon strijden. Hij zei, zon blijf stil totdat die overwinning was gekomen. Amen. Jozua was die dienstknecht van de Heer die niet veel woorden had. Je hebt sommige dienstknechten die net tak voeren. Amen. Maar je ziet resultaat in hun leven. Amen. Hun binnenkamer, daar is waar ze het werk van de Heer doen. En de Heer wil ons ook zo gebruiken. Je hebt andere dienstknechten die wel spreken, die de Heer gebruikt om te spreken. Maar ik zie dat de dienstknechten die de Heer machtig heeft gebruikt, waren geen mensen met vele woorden. Zelfs als je kijkt naar het leven van de Heer Jezus en de predikingen van hem, dan zie je dat hij simpel predikt, de zalig, de zachtmoedige, toch? Want zij zullen de aarde beërven, zalig, de vredestichters. Hij sprak eenvoudige dingen, leerde hij het volk. Amen. Eenvoudig, doch diep. Het is niet om ons veelheid van woorden of predikingen. Amen. Maar het gaat om ons toewijding, ons discipline, hetgeen dat de Heer van ons vraagt. Amen. Het is meer, ons leven is meer onszelf verloochenen. Het gaat meer om ons kruis dragen dan om te prediken. Amen, geliefde. Kijk hier, intussen had Jericho de poort gesloten. Het was volkomen gesloten voor de Israëlieten. Niemand kon uitgaan of ingaan. Amen. U ziet dat het voor de Israëlieten was gesloten. Het was voor hen gesloten. Niet voor andere mensen. Soms zie je andere floreren. Maar jongen, agerstak, je is een hobby. Als een hobby. Je bent in een Jericho seizoen. En de Heer wilt u de overwinning geven. En terwijl ze hoorden dat Jericho, dat de poort gesloten was, dat die gehele stad gesloten was. Amen. Sprak de Heer tot Jozua: zie, ik geef Jericho met zijn koning, de krachtige helden, in uw macht. Amen. De Heer zal ze geven in de macht van zijn volk. Amen. Soms zien we iets onmogelijks. Amen. Je wilt misschien van de Heer en iets lijkt onmogelijk. Je ziet misschien van, hey, ik moet mijn huis bouwen. Ik moet dat perceel moet ik kopen. Het lijkt iets onmogelijks of ik moet iets doen. Ik moet iets doen en het kan niet. Als ik kijk naar wat ik verdien, naar mijn salaris. Als ik kijk naar een aantal factoren. Dan denk ik van, het is onmogelijk om dit te doen. Laat me u zeggen, geliefde, bij God zijn alle dingen mogelijk. Bij God zijn alle dingen mogelijk. De Heer sprak, amen, als de Heer u iets wijst. Amen, u ziet iets, maar het lijkt onmogelijk. Dan kan dat uw opdracht zijn van de Heer. Amen. Dat kan dan die opdracht zijn. De Heer vraagt ons niet om het mogelijke te doen. Hij vraagt ons om het onmogelijke te doen. Amen. Het was volkomen gesloten voor de Israëlieten. Maar het was een tijd om consistent te zijn in hetgeen de Heer wil bewerkstelligen. Soms wil de Heer iets doen in ons leven. En de Heer vraagt ons om vroeg op te staan. En we doen het één dag, twee dagen. En daarna kom je weer in die sleur. En dat wat de Heer wou doen, aan muur voor Jericho, aan Ebroko. Maar het is niet de bedoeling van God dat die muren van Jericho blijven staan in uw leven. Die muren van Jericho moeten omgaan, ze moeten omvallen. Amen. We zien hier dat in vers 3, gij moet om de stad heen trekken, terwijl alle krijgselden eenmaal om de stad heen gaat. Zo moet gij 6 dagen doen. Amen. Indien de Heer iets begint te doen in ons leven, dan heeft hij uw participatie nodig. God doet niets zonder uw participatie. De Bijbel zegt, God doet niets eer hij zijn raad aan zijn profeten openbaart. Amen. Hij openbaart het eerst aan zijn profeten, aan de kinderen van God. God doet niets eer hij zijn woord gaat openbaar. Dat wil zeggen, er gaat geen beweging van God zijn. Alvorens het woord van God tot u gekomen is, kan iemand me volgen, geliefde. Die beweging van de Heer komt niet gewoon uit de lucht vallen. Amen. Het komt door zijn woord in iemands hart. En wanneer die persoon zijn hart vol is, dan zie je dat de Heilige Geest begint te bewegen. Hij begint te bewegen. En er kan oppositie zijn. En er kan allerlei situaties kunnen er zijn. Want als de Heer begint te bewegen, ik wil u zeggen, geliefde, amen, u gaat oppositie ervaren. Maar u moet in uw hart weten van, dit is de beweging van God. Amen. Dit is de beweging van God. Vers 3 staat geschreven, gij moet om de stad heen trekken, terwijl alle krijgslieden eenmaal om de stad heen. Zo moet gij 6 dagen doen. Amen. 6, als je de Bijbel een beetje kent, zie je dat 6 getal van de mens is. En de Heer wil die menselijke capaciteit, die menselijke effort, wil hij ook erin hebben. We moeten in geloof leren wandelen. In geloof leren wandelen. Die knecht van Elia, die ging 6 keren en daarna die 7e keer. Bij die 7e keer zag hij die hand. Hoort die man, mijn geliefde? Amen. De Heer wil dat wij eerst ons best doen. Eerst in geloof wandelen. Je begint met iets in geloof en daarna zie je van die oogst komt. Daarna zie je, we zien het bij de discipelen. De discipelen waren de hele avond bezig te vissen. En toen kwam de Heer Jezus en hij zei, gooi je net aan die andere kant. En ze ontvingen een grote schare met vissen. Maar ze waren bezig te vissen. Ze waren bezig, heeft ze niet gezegd, heeft ze niet uit hun kamer gehaald. Nee, ze waren reeds bezig te vissen. Ze waren op het water. Amen. Soms ben je misschien bezig te evangeliseren. Je bent naar die. Je gaat naar mijn Osokba. Niemand wil de Heer aannemen. Niemand heeft je invitation geaccepteerd. En plotseling geeft de Heer je een eenvoudig persoon. En die persoon zijn hele familie. En dan hun hele familie weer. En dan weer die andere familie weer. En zo geeft de Heer je die hele oogst. De Heer weet waar de oogst is, geliefde. Amen. Zo. Ze moesten langs de stad heen trekken. Wanneer de Heer iets doet, dan moeten we ons best doen. We moeten moeite doen. Amen. 6 dagen gingen ze om die stad heen en er gebeurde niets. En op die 7e dag gingen ze weer 6 keer om die stad en toch gebeurde er niets. Amen. Onze eerste stappen, onze eerste redenering, amen, ons vastberadenheid. De Heer wil zien dat wij vastberaden zijn om het woord van de Heer, amen, te bewerkstelligen. Amen. Vers 4, terwijl 7 priesters, 7 ramshorens voor de ark uitdragen, maar op de 7e dag moet gij 7 maal om de stad heen trekken. En de priesters zullen op de horens blazen. Wanneer men dan op de ramshoren de toon aanhoudt, ziet u? Niet dat ze eventjes bliezen, nee, ze moesten aanhoudend blazen. Soms moeten we doorbreken in ons gebed. Hou aan, hou aan. De Heer wil iets doen. Blijf aanhouden. Blijf in gebed. Amen. Blijf in tongen bidden. Amen. Soms heeft de Heer misschien gezegd dat je elke dag 30 minuten in tongen moet bidden. Anderen bidden 1 uur in tongen. Ik had gehoord van een vrouw, ze bad elke dag 1 uur in tongen. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Amen. Aanhoudend. Amen. Dat ze de toon blijft aanhouden. De Heer verwacht van ons consistentie, discipline. Amen. De Bijbel zegt, wanneer men de toon aanhoudt, amen, dan moet het geheel volk, terwijl men de toon aanhoudt, dan moet het geheel volk, dus die gehele participatie moet er zijn van iedereen. Amen. Soms misschien heb je een beetje stond thuis en jij denkt van, of er is een beetje stond in de gemeente van, man, ze hebben me niet nodig. Nee, de Heer wil het geheel volk zien. Of je denkt van, hey, nu is er vakantie hoor. En dan erg te mee, I want today. Maar niet dat je geen vakantie kan nemen. Maar er was geen reden om niet naar de gemeente te gaan. Amen, wat zegt het woord van God hier? Wanneer je het geluid van die horen verneemt, dan moet het gehele volk moet daar aanwezig zijn. Soms denken we dat die participatie, dat het niet nodig is. Het is niet waar. De Heer wil het geheel volk. De Heer doet iets in deze tijd waar Hij onze trouw, onze discipline gaat testen. Hij wil onze trouw. Hij wil onze consistentie. Consistentie in gehoorzaamheid. Hij wil het testen, want de Heer wil die muren van Jericho over ons leven doen instorten. Amen. Zo, wat staat er daarna? Ik lees vers 5. Wanneer men op de ramshorens een toon aanhoudt. Amen, er is een aanhoudende toon. Dat wil zeggen, ze zouden niet blazen en loslaten. Nee, ze zouden al hun adem die ze hadden, alles wat adem heeft, laten de Heer loven. Amen, en gij het geluid van de horen verneemt, dan moet het gehele volk een luid gejuich aanheffen. Niet een zomaar geluid, maar een luid gejuich. Amen, het moest een luid gejuich zijn. Het moest niet zomaar een ordinary one zijn. Soms, amen, doet de Heer iets in ons leven. En we moeten meer dan het normale moeten we doen. Amen, we kunnen niet gewoon zeggen van ja, maar het is al genoeg. Nee, wanneer de Heer vraagt om meer, om meer dan het normale te doen, moeten we dat doen. Amen, een luid gejuich aanheffen en de stadmuur zal instorten. En het volk moet daarop klimmen, ieder recht voor zich uit. Amen. Het volk moet daarna klimmen. Amen. Als de Bijbel praat over klimmen, zag Mozes klom de berg op om naar de Heer te gaan. Ze klommen op om gebied over te nemen. Gebied nemen we niet zo over, geliefde. Amen. Vaak praat de gemeente over, ja, we gaan overnemen dit en dat. Huh. Maar als het tijd is voor discipline, er is niemand daar. Hoort iemand me, geliefde? Amen. Er wordt voortdurend op de horen geblazen. We zagen het bij het verhaal van Bartimeus. Iedereen zei hem van, hou je mond. Maar het woord van God zegt, Bartimeus schreeuwde des te luider. Des te meer. Amen. Hij riep luider tot de Heer. En hij miste de tijd van zijn bezoeking niet. Amen. Geliefde, ik wil u vandaag bemoedigen dat u de tijd van uw bezoeking niet gaat missen. We zullen zo direct bidden. Amen. En dat de Heer hetgeen Hij voor u heeft, dat u het zal ontvangen. Amen. De sleutels die ik vandaag hier met u wil delen, omtrent Jericho, is van, We komen soms in een plaats dat volkomen gesloten voor u leek. Als je in een plek komt en je ziet van andere floreren, maar jij niet, is het tijd om je gebedsleven op te krikken. Amen. De Heer zegt, ik geef Jericho in uw macht. Die plek die de Heer, die de Heilige Geest in uw binnenste, hij fluistert in uw binnenste over dat hij dat aan u wil geven. Amen. Het is voor u. Het is voor u. Amen. Maar de Heer doet het niet zonder uw participatie. U moet participeren. Amen. U moet vastberaden zijn. U moet die eerste stappen. U moet die redeneringen van jezelf aan de kant zetten. En u moet Gods woord bewaren. Amen. We moeten aanhoudend zijn. Let op die woorden in vers 5. Bij de aanhoudende toon. Laat er aanhoudend gebed zijn in uw leven.

0: oude, geheel volk, niet een deel van het volk. U bent ook, de Heer wil ook aan u, wil hij doorbraak geven. Amen. Een luid gejuich. Bid niet gewoon uw normale gebeden meer. Maar bid tot de Heer. Amen. Je hoeft niet luider te gaan schreeuwen. Maar je kan meer capaciteit zetten. Er is meer eer. Er is meer in u. Amen. Er is meer in u. Toen Elisa tegen die vrouw zei, die onder de bedreiging van die schuldeisers was, zei hij, ga buitenshuis vaten lenen. Laat het er niet weinigen zijn. Als de Heer u doorbraak wil geven, geliefde. Amen. Doe extra. Doe extra voor de Heer. En daarna het volk moest klimmen. Amen. Klim op. Klim op, want de Heer heeft u die plek gegeven. Laten we bidden. Vader, we danken u deze dag, Heer. Vader, voor elk een, Heer, die woord heeft gehoord, Heer. Aan elke muur van Jericho, Heer. Vader, Heer, bij het horen, Heer, van de toon, Heer. Vader, Heer, bij wanneer we als geheel volk, Heer, participeren, Heer. Wanneer ons gejuich, Heer, luider wordt voor de Heer. Wanneer ons geloof meer wordt. Ik bid, Heer, deze dag, Heer, dat elke muur van Jericho neergaat. In de machtige naam van Jezus Christus. Ik verklaar dat elke muur van Jericho, dat je neervalt in Jezus' machtige naam. En ik bid, mijn Heer en mijn God, Heer, deze dag, Heer. Vader, uw genade en uw trouw, Heer. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen en amen. Zo geliefde luisteraars, tot de volgende week. Blessings. Bye.
1: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

elke oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with Duffel's Ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen.

0: kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid, want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

harte welkom bij het programma O-Positief, de Family Radio Show. Speciaal voor jou, jou en jou. Een programma educatief, recreatief en ook heel veel gospelmuziek. Wat wij vandaag gaan presenteren halen we uit Psalm 51 en daarover straks veel meer. Maar nu even terug naar de muziek.

Psalm 51, een psalm van David, geschreven door David. David, de man die bekend staat om zijn gevoel in woorden om te zetten, die heeft dit geschreven en daar gaan we een beetje dieper op in vandaag. Ik lees hem eerst voor, vierde boetepsalm. Een psalm van David, voor de koorleider. Toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathsheba was gekomen: "Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.

De vierde boet psalm begint zo. Een psalm van David voor de koorleider toen de profeet Nathan bij hem was gekomen nadat hij bij Bathsheba was gekomen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid, in het binnenste, in het verborgene, maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht. En neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met de geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren.

Als je hoort dat de psalmist, in dit geval koning David, al een vierde boetpsalm heeft geschreven. Dat wil zeggen, hij had wat zondige gedachten en hij had zondige dingen. Hij vulde zijn leven met dingen die God hem niet ingaf. Hij deed dingen die God niet goed vond van hem. En toen hij tot besef kwam, heeft hij op verschillende manieren aan God gevraagd van: Vader God, help me, wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Want hij wist, God is goede tieren. Dus hij is erop gaan staan van: God, u bent zo goed, vergeef me voor wat ik heb gedaan. Hij was gekomen tot Bathsheba en hij had een heleboel dingen gedaan om Bathsheba, haar man, van zijn leven te beroven. En de profeet Nathan was bij hem gekomen. De profeet Nathan heeft hem uitgelegd, heeft hem laten zien waar hij fout is geweest. En hij wist dat hij fout was, maar hij heeft niet gezegd: Heer, herstel dat ding dat ik verkeerd heb gezegd. Nee, hij zegt, dicht bij het einde zegt hij: schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Hij heeft niet gezegd: repareer daar binnen. Nee, hij heeft gezegd: poering, papa, poering. Damisa de baka. Zet me in zee. Damisa de baka na fasi. Sambende. Fusorgo dat minanga yu en waka wa shwit fasi. Zo heeft koning David het opgelost.

O-positief, de Family Radio Show. Recreatief, educatief en ook heel veel gospelmuziek.

Als ik kijk naar het voorbeeld dat koning David ons geeft in deze psalm, dan zegt hij, in plaats van een soort bandenlapper te zijn, je weet toch, als iets stuk is, je band is geboord en je gaat naar de reparateur en wat doet hij? Hij plakt hem dicht of hij, als het is iets dat bijvoorbeeld de motor kapot is, dan probeert hij nog eventjes iets recht te zetten, vast te schroeven enzovoort, weet je. En bijvoorbeeld als een vaas kapot is, dan neem je lijm, dan probeer je samen te lijmen. Het blijft een, in feite, kapotte vaas, een kapotte motor, een geboorde band. Maar David zegt, ik wil dat niet hebben. David zegt, ik wil niet dat na een poosje theerij, dan ibanti goboro baka, of je ziet dat weer een schroef kapot is gegaan, of iets los is geraakt in de motor, of diezelfde vaas die een keertje is gevallen, if I've had one to eat a lazy, dan zal je zien dat amau panya helemaal. David zegt, no boy, ik wil niet. Schep in mij, want het is in zijn hart, in zijn leven, in zijn ziel, is dat ding kapot gegaan. Hij is fout gegaan in zijn binnenste. Hij heeft overdenkingen gehad die God hem niet heeft gegeven. Je merkt ook altijd in de psalmen waar God hem in zijn hart heeft aangesproken en hij zegt iets vanuit God. Zo is het geweest in deze. Hij heeft dingen gedaan. Hij heeft Bathsheba genomen terwijl hij wist dat hij verkeerd bezig was. En zo zegt hij, als ik verkeerd ben geweest, als ik dit heb gedaan vanuit mijn binnenste, dan mi in se porikba, dan bovenop de moro. Dus liever dat u een heel nieuw hart aan me geeft. Een nieuwe geest. Nieuw. Mika man nu, no repareer niks, papa. Papa no repareer noti. Eva banti boro, jimwan nu banti. Eva motor broko, jimwan nu motor. If mi fas fadon panya, jimwan nu wang in mijn binnenste. Laat wat God jou in jouw binnenste geeft helemaal vernieuwd worden. Schep in mij een nieuw hart, een nieuwe geest, een nieuw ding. Laat het niet die oude zijn, die kapotte brokko wang, wel gerepareerd, maar in ons abolanga sanogo. Schep in mij een rein hart.

verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mij binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren.

je hebt mogen luisteren naar het programma O Positief, de Family Radio Show via Radio Shalom 94.5 FM. Volgende week zijn we er weer. 30 minuten lang gospelmuziek, educatieve dingen en vooral Gods woord. Gospelmuziek altijd. Oké, als je contact met ons wil maken, 868-3233. 868-3233. Dat is het WhatsApp-nummer of belnummer waar je naartoe kan bellen. Thank you for listening en tot de volgende week. God bless you.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi zana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nangawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a pikin. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso mansma presi. Bosi srefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro de na a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom sa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro, go wan wan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom, noso fu no go teki bere, ma outu fu no go teki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo eni wroko makandra nanga den patna fu eng.

0: voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
1: And when I'm in Suriname, I listen to Radio Shalom.
2: Yeah, man, when I'm in Suriname, I listen to Radio Shalom. Boom, bang! Radical one!
3: Yeah.

0: voor John.
1: Het is 8:00.
2: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik even sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Ik heb
1: niet dingen aanbesteld, Rowe. Na Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier, Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Thank you, cause you keep on blessing.
7: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
8: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar Radio Shalom.
9: Halleluja.

gezond bent u? Hoe gezond bent u? Is uw geest gezond? Is uw geest de gezond toe, dat je skin go de ette gezond toe? Leukens, leukens, de wereld is ziek en moe van leukens en bedrog. De wereld is ziek en moe van leukens en bedrog. Is tijd dat de mensen op aarde en de mensen ook in deze natie moeten beseffen wat leukens, de oorzaak en de consequentie van leukens. Moeten beseffen wat een leukenachtige mond kan veroorzaken. Lei, je kan jaren in, je kan jaren dat lei voor people vanaf manting te netti. Zodra bepaalde sma ai oppo, de mofo oppo, na la soso lei. Lei tori. Lei tori. Santrong mofo coranti. De lei. Soso lei e pania overal. E veroorzaak angst en paniek en onrust. De demon van leukens. De geest van leukens. Ja, leuken is een geest. Een geest staat achter leukens. Heb je nooit gelezen dat Satan is de vader der leukens? De vijand is de vader van leukens. En te jou verteri lei en je panje lei, je panje lei moeilijk zijn je panje van trastani. Te jou mofo opelijk van pripani en panje je lei. De vader der leukens, hij gebruikt je. De vader der leukens, hij maakt die naar je tapu, te jou en panja lei, leki dat die naar je roko. Boom furus ma de ne wakana ga de futu, de me wakana ga de mofo. Boom furus ma, ana de anu e gide roko, de mofo e gide roko. Vanaf manting juru, commit neti. Vanaf de ai oppo, de mofo oppo. E soso roko folei. Bon furus ma abio problem na de mofo. Solange de no man gi wan tori, solange de no man verteri wan tori, solange de no man mek wan tori, berust op leukens, de ne fir bon. Bon furus ma, de abi fogi de mofo wan roko. En de mofo e roko vanaf manting juru, komit neti juru. So solei, de mofo ne weri. De mofo ne weri. Sons we praxeri. Fawas ma mofo ke roko non-stop. En de ne weri. Ja, bon furus ma de mofo e gide roko. De me ferteri wan tori, lek de bin de drape. Den bin de drape, den shiran ga de ai. Ai, terwijl de na sabi, niks abreser mij taki. Jere de jere nomo, of meki de meki atori. Furu people, ze zijn uit op sensatie. Ja, je hebt het goed gehoord. Boom furu sma, den de uit op sensatie. De wa jere tori, de wa panya tori, en dan de taki ai, met taki. Me taking, me giden tori, me giden tori, ai, me giden tori, ai, me panya tori, ai. Je vier boom. Sang, je kisi voor do dati. Soort voordeel de na ini voor panya yo tori. Te yo bagi yo tori, en te yo ba broko trawan, en te yo bagi a story saibe wan taki. Dat soort voordeel yo abine ini.
A lot of people have story to talk. You have a lot of tales to tell. People mount have so much tales to tell. When you finish giving all your tales, because you heard it and you give it, did you ever check up if it is truth? If it is the truth you're speaking? If it is the truth you heard? If it is truth you're spreading? Or you became a robot? You became a puppet to spread lies and destroying your own reputation. Because when people find out, everything you speak is a lie and it's based on lies, you are creating isolation for yourself, because people will see you like another kind of person that you really are. Tell you about fratelli al you tori. Tell you about pania here tori. Venchna yere you yere. Venchna meki you meki in your egi fabrics are you habi. Ma tell you clari for pania you tori. Dan praxeri wang sani nomo. Shot outstraling you gi. Sort to build your denki smago abi for you, tere on deck. Kane ano tide, kane ano tamara, kane ano disiari, ma tere on deck. The lei tori sa yu panya giren, the on deck takina soso lei, soso mofo karanti, soso Ronald, soso Lucas, tere on

0: You a pain at one sma, you a broken one sma, you a broken one chasin, you a fernit at one sma libi, you a poor one sma, on school at a sma. You a poor come upon rocko presi, do you leukens? On school at a sma, then a straf also, then a straf also, do the lay, the doti takru, ogri lay, for trawang. Onschuldige sma, schidone straf osso, tangatidi. You sabi all many sma, den kisi strafu, en den was straf osso, door leukens, ja, lei getuige, lei moffo, lei woordtoe, zonder verbouwijs, met opzet. Met opzet, bewust, je putt je sma in probleem door je lei moffo of lei tori. Boom voor uw sma en boom voor uw gezin en boom voor uw situatie. De in biggie biggie problemen door lei moffo vertrouwen. De ten je teki voor lei. Dat ten je teki voor Mickey Tori en panning aan vertrouwen. Denk even. Zij je doe. Zij je doe. Zij enkele keer doe. Soort wins. Soort voordeel. Je habi. Te je panje Tori voor brokken trouwen. Te je panje lei aan vertrouwen. Nou denk je dit naar Tori zoals voor onbekeerde smaak. No denk je dit nou een tori voor smasang no sabigaro. Zelf mensen die naar de kerk gaan. Zelf mensen die naar de kerk gaan. Jammer. Jammer. Erg. Jammer. Erg. Jammer. Erg. Verschrikkelijk. Dat schreefie, domri, pastor, bishop, kerkieleiders, de melee. De melee, de me brokken, de egi mede gelovigen, de egi mede predikanten, de egi mede rockerman voor Gado, de egi mede dienstgenet voor Gado, de me brokken ding. Nou, lei, lei, lei. Was u daar? Heb je gezien met je ogen? Heb je bewijs voor Atori? Maar nee, je jere Atori. Nou, als maar tegen me. Mi jere fo a sma, daro mi bribe a tori, en me a panya a tori moro fara. Gado no cario fo panya tori, gado no cario fo panya tori fo sma, gado no cario fo jere tori fo a sma, o fo a trawang, en dat you mo panya tap your podium. Gado cario fo panya hem wortu fo waarheid. Hem woord toe, de gospel van waarheid. A evangelisatie voor waarheid. Het woord van waarheid. Dat gaat ook aan je verpanje, tap je podium. En de kracht van God raak je nu aan. En maak je ook vrij. Halleluja, word los en gezond en vrij. In Jezus Christus naam. De plaats van waarheid, Molenpad 52, de bevrijdingskerk van Jezus Christus. U bent van harte welkom. Het zij u bent een man, een vrouw, iemand anders, iets anders. U bent welkom. We houden van u en we willen u de waarheid geven. En we verbreken en bestraffen alle leukens over Suriname, van de overheid, van uw gezin. We verdrijven alle leukens en kwade tongen en vloek in Jezus Christus naam. Ik maak vrij. De atmosfeer wordt nu losse vrij in uw huis en in Suriname. Halleluja.
1: Deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder, ongeacht ras,

Wij verwachten u om u uw doel op aarde te laten ontdekken en u te helpen naar uw bestemming. De voorganger van deze kerk is arts, tevens apostel.

zondagmorgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is

Healthy Life voor u. Nu is uw tijd om uw doel en Healthy Life te erkennen.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valken. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar moni no sari boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
5: Tot in de nagemaakt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Van harte goedenavond, geliefde luisteraars, en welkom bij het programma God roept u. Dit programma is mogelijk gemaakt door de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries. De presentatie en samenstelling wordt gedaan door evangelist Vijay Hasselbaum. Geliefde luisteraars, deze avond wil ik verder ingaan op het onderwerp vertrouwen. En zoals elke keer, dat stel ik wederom de vraag, in wie of in wat hebt u als mens, u als gelovige, uw vertrouwen gesteld? Ik kan best voorstellen dat het misschien niet zo goed gaat in uw leven. U hebt gebrek aan een of ander iets. Financieel hebt u het niet zo breed. Misschien bent u ziek. Of u hebt problemen en u zoekt naar een oplossing. De grootste fout die wij als mensen maken, is wanneer we geen geld hebben, dan beginnen we te kijken naar wie kan ik gaan om geld te gaan zoeken, of geld te vragen. Of wie kan ik bellen om te vragen als je me kan helpen met wat geld, of met wat levensmiddelen. Of als we ziek zijn, dan gaan we kijken, wat kunnen we doen? Ik heb geen geld, ik heb geen dingen om medicijnen te kopen. Laat me kijken als ik die kan bellen. Of die me kan helpen. Je begrijpt dan, geliefde luisteraar, broeders en zusters, dat niet een goede intentie is of een gedachtegang is.

0: Omdat wanneer u dat doet, zeg mij dat u uw vertrouwen hebt gesteld op mensen. U hebt uw vertrouwen niet zozeer op God gesteld. En misschien gaat u, vraagt u God wel, maar u gaat eerst iemand vragen of u gaat eerst anderen bellen en vragen. En wanneer u niet geholpen bent, dan gaat u zeggen, Heer, maar wie kan me helpen? Het zou heel goed zijn, geliefde luisteraars, broeders en zusters, als u in een bepaalde probleem zit, dat je geld, het gaat financieel niet zo geweldig, uw gezondheid laat het niet toe, u bent ziek, u hebt gebrek, of uw kinderen die zijn onhandelbaar, of ze zijn brutaal, geven die grootspraak. Dan is het belangrijk dat u niet direct begint te rennen naar mensen of andere buiten. Maar het beste wat u kunt doen, is uw vertrouwen stellen in de Heer Jezus Christus. Het is goed dat u, wanneer u die problemen hebt, dat u op de eerste plaats in gebed gaat en God gaat vragen naar een oplossing. Naar de mensen die u kunnen helpen, dat u de juiste mensen geeft die u kunnen helpen. Of de juiste omstandigheden, of als ik kan voorzien in financiën, in voeding, in herstel, in de juiste mensen met wie u kunt praten. Het is altijd goed dat u dat doet. Weet u waarom? Omdat dat mij leert dat u God betrekt in alles wat u doet. U hebt vertrouwen in hem. Wanneer u dat niet doet, dan zult u mensen vragen en dan gaan mensen u achteraf uitschelden. Of ze gaan allerlei rare dingen van u zeggen. Dat u beter, dat u dat doet, u doet van alles. Zo geliefde luisteraars, broeders en zusters. Wanneer een nood zich voordoet in uw leven, er zijn er problemen, maak u alsjeblieft er geen gewoonte van om met mensen op de eerste plaats te gaan praten. Maar ga op uw knieën en bespreken met de Heer. Zoals hij het zegt in Spreuken hoofdstuk 3, vanaf vers 5 tot en met vers 6. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. In Jeremia hoofdstuk 17 vers 5 zegt hij het volgende. Zo zegt de Heer ons. Vervloekt is de man die op de mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt. Wiens hart van de Heer weet. Want wanneer die situatie zich voordoet in leven, dan gaat u mensen op de eerste plaats vragen. Dat wil zeggen, u hebt die vertrouwen gesteld in mensen en niet op God. En dan opent u de deuren dat mensen allerlei rare dingen achteraf gaan zeggen van u. Dat u bedelt, u dit, u dat. Maar als u hebt geleerd, zoals er staat in vers 7 van Jeremia hoofdstuk 17. Gezegend is de man die op de Heer vertrouwt. Wiens vertrouwen de Heer is. Hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant. Dan zal God ervoor zorgen dat u te alle tijden hebt. Geld hebt, eten hebt, dat u geen gebrek hebt. Omdat u hem vertrouwt in alles. Wanneer het probleem zich voordoet, dan gaat u op uw knieën en dan gaat u roepen tot God. Maar wanneer u die fout maakt om direct de telefoon te pakken, of naar iemand te gaan luisteren, ik heb geen geld, ik heb dat niet, kan je me helpen? Kan je me wat geld geven? Achteraf gaat men vinden, je bent een bedelaar. Of achteraf gaat men allerlei negatieve dingen van je zeggen. Omdat het staat in het woord geschreven. Zo zegt de Heer in vers 5 van Jeremia 17. Vervloek is de man die op een mens vertrouwt en vlees dat zijn arm stelt. Zo geliefde luisteraars, broeders en zusters, wat uw nood en uw probleem ook mag zijn, ga niet op de eerste plaats naar mensen, maar ga naar de Heer. Bid hem, leg het hem voor, zeg hem dat u gebrek hebt, zeg hem dat u verlangt naar een oplossing. Geloof me, God zorgt voor de juiste oplossing, geliefde luisteraars, broeders en zusters. En daarom is het belangrijk, hou vast aan de Heer en hij zal voor u zorgen. Geef hem alle eer. Geef hem alle glorie. Denk nooit. Ja, Die kan me helpen. Die heeft geld, dus die kan me helpen. Of die is geschoold, dus daar kan ik een beetje geholpen worden. Dat kan gebeuren. De persoon kan je helpen. Maar achteraf, dan hoor je heel wat dingen gezegd worden van jou. Of je hoort dat ja, steeds weer, in plaats dat je naar God gaat, kom je naar mij. Het wordt weer gezegd aan de anderen. En men begint erover te rommelen. Zo, ik wil je bemoedigen deze avond, lieve broeders en zusters, luisteraars. Wat uw probleem ook mag zijn, wat uw nood ook mag zijn, leer het eerst met de Heer Jezus Christus te bespreken. Leg het hem voor. Ga niet aan mensen vertellen. Doe het niet. Want mensen gaan later jouw nood tegen jou gebruiken. En dat kunnen wij niet hebben. Dan kan het nog zo een geweldige, lieve, aardige broeder of zuster zijn. Maar alleen maar vanwege het feit dat u de mens hebt vertrouwd en niet God. Dan kunnen we van alles achteraf gebeuren. Maar wanneer u God vertrouwt en de persoon helpt u, dan van Gods wegen, dan mag je ene weten dat er geen probleem is. De persoon zal het niet verder vertellen. En ook als zou de persoon dat doen, heeft de persoon een probleem met God. Zo hangt uw nood, uw problemen en uw omstandigheden, uw situatie niet aan de grote klok. Want mensen zullen misbruik maken van die situatie. Maar vertel het aan de Heer. Geef het aan hem door. En ontvang van hem de zegen. In Spreuken hoofdstuk 3, vers 1 tot 4 staat het volgende geschreven. Spreuken hoofdstuk 3, vers 1 tot 4. Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet. En uw hart bewaren mij geboden. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen u vermeerderen. Dat liefde en trouw u niet verlaten, bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafelen van uw hart. Dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. Wanneer je hebt geleerd om in al die omstandigheden, al die problemen op God te vertrouwen, dan gaat hij u zegenen. Dan gaan mensen anders naar u kijken. Mensen gaan de glorie, de kracht en de liefde van God in u zien. Maar als je een gewoonte van maakt, wanneer u problemen hebt, dan rent u naar mensen. Gaan mensen u zien als een bedelaar. Gaan mensen u zien als iemand die niet op God vertrouwt. Gaan mensen u zien als iemand die steeds weer problemen heeft en hulp zoekt. Maar geliefde luisteraars, broeders en zusters, wanneer u hebt geleerd om met al uw problemen, al uw noden, al uw omstandigheden, al uw situaties bij God op de eerste plaats te gaan, dan gaat hij u nimmer beschamen. Dan gaat het u ook leren om voor de volle 100% op hem te vertrouwen. Dan zult u merken dat hulp van verschillende plaatsen zullen komen wat u misschien niet verwacht had. Dan geeft die andere u een bepaald bedrag. Andere geeft u weer wat levensmiddelen. Anderen zegenen u met kleren. En zo gebruikt God mensen om u te zegenen. Omdat hij kent die situatie. Hij kent die omstandigheid. Hij weet waar door u heen gaat. En u hebt het tot uw gewoonte gemaakt om tot hem te gaan. En uw nood met hem te bespreken. Uw problemen aan hem toe te vertrouwen. Dan heeft hij ervoor gezorgd dat er mensen zullen zijn die gaan helpen. Maar als u uw nood en problemen met mensen gaan bespreken, dan loopt u de kans dat mensen u belachelijk zullen maken, of u negatief zullen bespreken, of u helpen, maar met een motief. Lieve luisteraars, broeders en zusters, wat u ook, uw probleem of uw omstandigheid ook mag zijn, ga niet eerst naar de mens, maar ga altijd eerst naar de koning der koningen, de Heer Jezus Christus. En dan zal hij de juiste mensen op uw pad brengen om u te helpen. Onthoud u dat. Ga altijd eerst naar de Heer. Vergeet niet al die mooie lessen die u hebt geleerd. Leer uit de fouten die je hebt gemaakt. Dingen die je niet had moeten doen, maar je hebt het toch gedaan. Leer daaruit. En ga hoger op in de Heer. De Heer houdt van u. En wanneer u hem gaat vertrouwen in alles, dan zegt zijn woord, hij zal u nimmer beschamen. Omdat u hem vertrouwt in alles. De Heer houdt van u. Hij kent u nu. Hij kent uw situatie. Hij kent uw omstandigheden. Hij gaat u helpen. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zeggen u dank. Dat u zond uw woord. We geven u alle lof en alle eer. Dank u wel dat wij als kinderen van u leren en beseffen hoe belangrijk het is om u te vertrouwen in alles wat ons leven aangaat. Heer, wat het probleem of de situatie ook mag zijn in ons leven, dat we niet rennen naar een ander voor hulp, maar dat wij op de eerste plaats bij u komen. Dat alle tijden bij u komen en het probleem, de omstandigheden en de situaties aan u voorleggen. En dat u dan op uw beurt de juiste mensen zal geven om een oplossing te brengen in dat probleem. We zeggen u dank en geven u alle eer aan mijn Vader. In Jezus' wonderbare en machtige naam. Halleluja. Amen. Geliefde luisteraars, dat was het dan voor deze avond. Alvorens ik eruit ga, wil ik u uitnodigen voor onze diensten. Op de dinsdagavond hebben we om 7 uur onze Bijbelstudieavond. Op de vrijdagavond om 7 uur de voorbedenavond. Op de zaterdagmiddag om 4:30 voor de tiener, de tienersamenkomst. En op de zaterdagavond om 7 uur voor de jonge mensen, de jeugd, samenkomst. Zondagmorgen om 10 uur hebben wij wederom onze opwekking samenkomst. U bent allen van harte welkom. De plaats is de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministry. En staat aan de Kwartaalweg nummer 96. Indien u vragen hebt of u hebt gebed, dan kunt u mij ook bellen op het nummer
1: 4:21. Het is
2: 9
1: uur.
2: Well, hello and welcome to Worship Wednesday. We are coming to you from Nashville, Tennessee. The weather is a little cooler, and I finally had a chance to take out my flannel shirt. Yeah. I love the fall, and it's feeling more like fall here every day. And a cup of coffee out of my Give Thanks cup. Does it say it? That's, yeah. Give Thanks. It is getting toward, well, I know Canada already had their Thanksgiving weekend, and thank you. Many of you sent little notes saying that they're thankful for me, and I am for you as well. Estella in Calgary, God bless you. And happy Thanksgiving belated to all my Canadian friends. And, of course, coming up in November, we will have our Thanksgiving here in the U.S. So with that in mind, I decided to drink coffee out of my Give Thanks cup. The coffee, drinking the same one I was drinking it last week too. Regina, you sent me this from Paris. You sent it to Laura, actually, for her birthday. included in that package to her was coffee. So I opened it up and we are enjoying it. Thank you. Yeah, I was in Kansas, a couple weeks ago. And I don't have any pictures to show you of that. But, wow, I think I sucked in half of the Kansas wheat field soil. we were out there on the middle, on the prairie, having communion. And the wind was blowing, and right at my piano. And I was singing, breathing, and all that dust was coming into my lungs. Anyway, here we are. Thank you again for joining me for Worship Wednesday. Wherever you are in the world, it's a good time to give